0: de tweede rit. Drievoudig wereldkampioene veldrijden Fem van Empel keert onverwacht terug in het peloton. Eind vorig jaar zette ze haar loopbaan on hold door mentale problemen. Kort voordien had ze haar 50ste profzege geboekt. Van Empel krijgt nu met onmiddellijke ingang een contract bij FDG United Suez, de ploeg van toerwinnares Demi Vollering. En onderzoekers van NASA hebben op de maan een nieuwe krater ontdekt. Die is zo'n 220 meter breed en 43 meter diep en ontstond nadat een grote asteroïde of komeet op de maan is ingeslagen. Dat moet al in het voorjaar zijn gebeurd, maar het ruimtevaartagentschap heeft de krater nu pas ontdekt bij een routinecontrole van het maanlandschap. NASA noemt de ontdekking hoogst uitzonderlijk. De nacht is wisselvallig, minimaal schommelend tussen 8 en 14 graden. Vrijdag is er aardig wat bewolking, maar blijft het bijna overal droog en halen we 21 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Geen storingen meer. Dankzij onze app. De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storing.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Twee verliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Een Belg van 22 die vastzat voor betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in het Nederlandse Overasselt komt vrijdag weer op vrije voeten. Hij zou geen wapen hebben gedragen en was mogelijk niet meegekomen naar de uiteindelijke locatie van de schietpartij. Voor 5 andere verdachten is de hechtenis wel verlengd. Zij blijven nog zeker 90 dagen in de cel. In Zweden is premier Ulf Kristersson opgestapt nu duidelijk is dat zijn blok de verkiezingen van zaterdag nipt heeft verloren. Het is nu aan de leidster van het winnende linkse blok, Magdalena Andersson, om een nieuwe regering samen te stellen. Die vorming zou volgens waarnemers erg moeilijk kunnen worden. Rit 2 in de wielronde van Luxemburg was voor de Nederlander Marijn van den Berg van de Education First ploeg. Na een lange krachtsprint haalde hij het voor de Duitser Kielich. Jasper Stuyven was de beste landgenoot op plaats 4. Van den Berg neemt de leiderstrui over van Mathieu van der Poel, die 5e finishte in de tweede rit. Drievoudig wereldkampioene veldrijden Fem van Empel keert onverwacht terug in het peloton. Eind vorig jaar zette ze haar loopbaan on hold door mentale problemen. Kort voordien had ze haar 50ste profzege geboekt. Van Empel krijgt nu met onmiddellijke ingang een contract bij FDG United Suez, de ploeg van toerwinnares Demi Vollering. En onderzoekers van NASA hebben op de maan een nieuwe krater ontdekt. Die is zo'n 220 meter breed en 43 meter diep en ontstond nadat een grote asteroïde of komeet op de maan is ingeslagen. Dat moet al in het voorjaar zijn gebeurd, maar het ruimtevaartagentschap heeft de krater nu pas ontdekt bij een routinecontrole van het maanlandschap. NASA noemt de ontdekking hoogst uitzonderlijk. De nacht is wisselvallig, minimaal schommelend tussen 8 en 14 graden. Vrijdag is er aardig wat bewolking, maar blijft het bijna overal droog en halen we 21 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: gaat VPRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao. Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam!
8: Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.

0: opening. Nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 31 gemeenten in Vlaanderen krijgen vrijstelling om een verplicht aantal sociale woningen te bouwen. Ze kunnen aantonen dat ze daar voorlopig geen plaats voor hebben. Vlaanderen wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen. Dat doel blijft, zegt bevoegd minister Melissa de Prateren. Andere steden en gemeenten kunnen extra sociale woningen bouwen. In Oostende is er ophef na klachten over eerste schepen en Kamerlid Charlotte Verkeijn. 30 stadsmedewerkers dienden collectief klacht in over haar manier van werken en communiceren. Een rapport over de schepen zou het stadsbestuur aanraden om haar aan de kant te schuiven. Maar tot nu is daar niks mee gebeurd, klaagt de oppositie aan. Oostende is een van de 13 centrumsteden in Vlaanderen, bestuurd door een coalitie van Vooruit en N-VA. In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort in de buurt van een woongebied. De piloot moest zijn schietstoel gebruiken en is naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is stabiel. Hij was bezig met een routineoefening toen vogels in zijn motoren belanden. De buurt van het ongeval is geëvacueerd. Iran heeft opnieuw een olietanker aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Het schip wilde volgens Iran illegaal door de zeestraat varen. Sinds de start van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari blokkeert het regime het scheepvaartverkeer daar, een belangrijke doorgang voor de export van olie, gas en meststoffen uit landen aan de Persische Golf. Voetbal, Union is de league phase van de Europa League gestart met een ruime zege 0-3 bij Tsjechische Victoria Pilsen. Over een maand ontvangt Union het Spaanse Real Sociedad en het Israëlische Hapoel Beersheva. En de Red Dragons, de Belgische volleybalmannen, treffen in de achtste finales van het EK Tsjechië. De Red Dragons wonnen gisteravond van Servië met 3-0, wonnen dus 4 van hun poelenmatchen en eindigen als winnaar in groep C.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalschau

0: gezind.
1: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.

0: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 58 05.
1: Voor 25 jaar Eteropal shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Festival Pigalle.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen de komende dagen een verderzetting van het lichtwisselvallige weerbeeld waar we in terecht gekomen zijn. Vrijdag, dat lijkt een grotendeels droge dag te worden. Je kunt niet uitsluiten dat er een bui opduikt hier of daar, ergens in de loop van de dag. Maar veel zal dat niet zijn. Het wordt ook weer iets warmer, een graad of 20. Hoewel de wind in een wat meer westelijke hoek zit. Maar er zijn meer opklaringen. Zaterdag, zondag, meestal wel droge dagen hoor. Er trekken storingen door, maar die zijn echt niet bijster actief. Er kan wel

0: of een bui opduiken, maar veel zal dat niet zijn. Zaterdag is de hele dag wel kans daarop, zondag vooral in de ochtend, waarna dan in de middag brede opklaringen binnenlopen. Zaterdag iets warmer, 22 graden, zondag weer maar een graad of 20 meer. En ook naar volgende week toe meestal droog en in de loop van de week zelfs geleidelijk weer opwaartse, zomerse temperaturen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: opening. Nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: De gemeenten in Vlaanderen krijgen vrijstelling om een verplicht aantal sociale woningen te bouwen. Ze kunnen aantonen dat ze daar voorlopig geen plaats voor hebben. Vlaanderen wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen. Dat doel blijft, zegt bevoegd minister Melissa de Prater. Andere steden en gemeenten kunnen extra sociale woningen bouwen. In Oostende is er ophef na klachten over eerste schepen en Kamerlid Charlotte Verkeijn. 30 stadsmedewerkers dienden collectief klacht in over haar manier van werken en communiceren. Een rapport over de schepen zou het stadsbestuur aanraden om haar aan de kant te schuiven. Maar tot nu is daar niks mee gebeurd, klaagt de oppositie aan. Oostende is een van de 13 centrumsteden in Vlaanderen, bestuurd door een coalitie van Vooruit en N-VA. In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort in de buurt van een woongebied. De piloot moest zijn schietstoel gebruiken en is naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is stabiel. Hij was bezig met een routineoefening toen vogels in zijn motoren belanden. De buurt van het ongeval is geëvacueerd. Iran heeft opnieuw een olietanker aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Het schip wilde volgens Iran illegaal door de zeestraat varen. Sinds de start van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari blokkeert het regime

0: Team uit scheepvaartverkeer daar, een belangrijke doorgang voor de export van olie, gas en meststoffen uit landen aan de Persische Golf. Voetbal, Union is de league phase van de Europa League gestart met een ruime zege 0-3 bij Tsjechische Victoria Pilsen. Over een maand ontvangt Union het Spaanse Real Sociedad en het Israëlische Hapoel Beersheva. En de Red Dragons, de Belgische volleybalmannen, treffen in de achtste finales van het EK Tsjechië. De Red Dragons wonnen gisteravond van Servië met 3-0, wonnen dus vier van hun poelenmatchen en eindigen als winnaar in groep C.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
3: Dit is...

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

0: Het chique idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen.
6: Van 8 tot 10.
2: Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: gemeenten in Vlaanderen krijgen vrijstelling om een verplicht aantal sociale woningen te bouwen. Ze kunnen aantonen dat ze daar voorlopig geen plaats voor hebben. Vlaanderen wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen. Dat doel blijft, zegt bevoegd minister Melissa de Pratere. Andere steden en gemeenten kunnen extra sociale woningen bouwen. In Oostende is er ophef na klachten over eerste schepen en Kamerlid Charlotte Verkeijn. 30 stadsmedewerkers dienden collectief klacht in over haar manier van werken en communiceren. Een rapport over de schepen zou het stadsbestuur aanraden om haar aan de kant te schuiven. Maar tot nu is daar niks mee gebeurd, klaagt de oppositie aan. Oostende is een van de 13 centrumsteden in Vlaanderen, bestuurd door een coalitie van Vooruit en N-VA. In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort in de buurt van een woongebied. De piloot moest zijn schietstoel gebruiken en is naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is stabiel. Hij was bezig met een routineoefening toen vogels in zijn motoren belanden. De buurt van het ongeval is geëvacueerd. Iran heeft opnieuw een olietanker aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Het schip wilde volgens Iran illegaal door de zeestraat varen. Sinds de start van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari blokkeert het regime het scheepvaartverkeer daar, een belangrijke doorgang voor de export van olie, gas en meststoffen uit landen aan de Persische Golf. Voetbal, Union is de league phase van de Europa League gestart met een ruime zege 0-3 bij het Tsjechische Victoria Pilsen. Over een maand ontvangt Union het Spaanse Real Sociedad en het Israëlische Hapoel Beersheva. En de Red Dragons, de Belgische volleybalmannen, treffen in de achtste finales van het EK Tsjechië. De Red Dragons wonnen gisteravond van Servië met 3-0, wonnen dus vier van hun poelenmatchen en eindigen als winnaar in groep C. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden na het weekend zomers.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge herstelt de 13-jarige jongen die dinsdag uit een raam van het NH-hotel aan het zand viel van zijn verwondingen in het ziekenhuis. Uit het onderzoek blijkt dat er geen kwaad opzet was. De jongen en een vriendje liepen al spelend door het hotel en zouden een kamer op de derde verdieping zijn binnengegaan. Toen het hotel de politie verwittigde omdat de twee aan deuren voelden, probeerde de tiener mogelijk te vluchten. Op dat moment ging het mis en viel hij naar beneden op een plat dak. Hij werd zwaargewond afgevoerd, maar is niet in levensgevaar. De jeugdinspecteurs bekijken nog waarom de jongens niet op school waren. In Hotel Schoter Groene Poorten in Brugge zijn woensdag de beste Belgische wijnen geproefd. 70 sommeliers bogen zich er over 305 ingezonde wijnen. Bijna allemaal uit het uitzonderlijke wijnjaar 2025. De vereniging Vlaamse sommeliers noteerde een recordaantal inzendingen. En dat bevestigt de sterke opmars van Belgische wijn. Vooral de schuimwijnen en witte wijnen worden als premium beschouwd. 8 jury's proefden blind onder toezicht van de FOD-economie en letten op zicht, geur, pareling en de lengte van de smaak. Verschillende wijnen werden uiteindelijk met een gouden medaille bekroond. De allerbeste wijn, die wordt op de horecabeurs bekendgemaakt. Op de E40 richting Brussel is woensdagavond een wagen volledig uitgebrand ter hoogte van de oprit van Lophem. De bestuurder merkte onderweg opnieuw problemen op en kon zijn Nissan nog net op tijd op de pechstrook parkeren. Kort daarna stond het voertuig in lichterlaaien. De brandweer had heel wat tijd nodig om het vuur onder controle te krijgen, waardoor twee rijstroken tijdelijk versperd waren en het verkeer stapvoets voorbij kon. Nadat de wagen was afgekoeld, werd hij weggetakeld. De bestuurder bleef ongedeerd. In Sint-Michiels kan de chalet van de Kamer van Retorica opnieuw in optimale omstandigheden gebruikt worden. Na het verwijderen van de oude fietsenstalling bleek dat niet alleen de zijgevel, maar ook andere delen van de gevelbekleding beschadigd waren. Daarom werd het volledige gebouw gecontroleerd en waar nodig vernieuwd. De vereniging, die teruggaat tot 1956, hielp zelf mee met de schilderwerken en zorgde zo voor de afwerking. De chalet wordt gebruikt door het koor, de vrouwenafdeling, de crea-afdeling en de toneelkring. Langs de Torhoutse Steenweg in Sint-Andries heeft Frituur Yellow een nieuwe start genomen. Andy van Trooijen en Shirley Boren uit Sint-Kruis namen de populaire frituur over en gaven het pand een volledige make-over. Alles is vernieuwd, behalve de vloer en de gele kleur bepaalt nu het interieur. De vorige uitbater, Patrick Ponnet, zocht na 23 jaar een opvolger en vond die bij het koppel dat al horeca-ervaring heeft en nu eindelijk een eigen zaak runt. Verse hamburgers blijken meteen een succes, met de Yellow Burger als blikvanger. Binnen zijn er veel zitplaatsen en buiten een ruim overdekt terras. De eerste weken waren bijzonder druk, maar het koppel is tevreden met de start. Frituur Yellow is 6 dagen per week open, behalve op woensdag.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 2196.

Een heel goede vrijdagochtend toegewenst luisteraar. Van harte welkom in onze VBRO ontbijtshow. Ik ben Frederik Thomas en daarnet begonnen we al met het morgennieuws van 7 uur. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Om het 9:30 morgennieuws in deze vrijdagse VBRO ontbijtshow. En Geert Naastens natuurlijk ook weer prominent aanwezig in de show. Kort en bondig nog voor 7:30 voor het volgende journaal. En dan omstreeks 7:45 iets uitgebreider met zijn ochtendweerbabbel. Uiteraard daarin ook al even vooruitblikken naar het op til zijnde weekend. Een heel goede morgen, de juiste muziekjes, de gezelligste platen staan weer voor je klaar.

0: plaat van deze week, die is alweer toe aan de vrijdag, hè? Voor de vijfde keer in onze VBRO ontbijtshow te gast Erik Vlaanders en Hugo Sigal met hun nieuwe duet Een Vriend voor het Leven.
1: Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag wordt een opnieuw licht wisselvallige dag. Licht wisselvallig, dat betekent er zijn opklaringen. Brede opklaringen zelfs, soms heel brede opklaringen. En er zijn ook wolkenpartijen, vooral stapelwolken, waarbij er kans is dat er eentje uitgroeit, hier en daar, eventueel tot een enkele bui. Een enkele bui. Veel meer dan dat zal dat niet zijn. Bij temperaturen die oplopen tot, laten we zeggen, ja, rond een graad of 20, misschien aan zee net iets minder. Wel nog altijd redelijk wat wind. Die blijft uit een westelijke richting komen, west-noordwest zelfs. Aan zee kan dat behoorlijk zijn. Landinwaarts is dat wat minder, maar die wind, ja, die speelt zich toch wel op het voorplan. Gaandeweg de dag, eigenlijk weinig variatie op dat thema. Het blijft allemaal een beetje hetzelfde. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurden. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropal Shows in

0: Altijd goed gezind.
1: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.

0: Daar sluiten telefonisch via 056 77 5805.
1: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Festa Pigalle.

0: gemeenten in Vlaanderen krijgen vrijstelling om een verplicht aantal sociale woningen te bouwen. Ze kunnen aantonen dat ze daar voorlopig geen plaats voor hebben. Vlaanderen wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen. Dat doel blijft, zegt bevoegd minister Melissa de Prateren. Andere steden en gemeenten kunnen extra sociale woningen bouwen. In Oostende is er ophef na klachten over eerste schepen en Kamerlid Charlotte Verkeijn. 30 stadsmedewerkers dienden collectief klacht in over haar manier van werken en communiceren. Een rapport over de schepen zou het stadsbestuur aanraden om haar aan de kant te schuiven. Maar tot nu is daar niks mee gebeurd, klaagt de oppositie aan. Oostende is een van de 13 centrumsteden in Vlaanderen, bestuurd door een coalitie van Vooruit en N-VA. In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort in de buurt van een woongebied. De piloot moest zijn schietstoel gebruiken en is naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is stabiel. Hij was bezig met een routineoefening toen vogels in zijn motoren belanden. De buurt van het ongeval is geëvacueerd. Iran heeft opnieuw een olietanker aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Het schip wilde volgens Iran illegaal door de zeestraat varen. Sinds de start van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari blokkeert het regime het scheepvaartverkeer daar, een belangrijke doorgang voor de export van olie, gas en meststoffen uit landen aan de Persische Golf. Voetbal, Union is de league phase van de Europa League gestart met een ruime zege 0-3 bij Tsjechische Victoria Pilsen. Over een maand ontvangt Union het Spaanse Real Sociedad en het Israëlische Hapoel Beersheva. En de Red Dragons, de Belgische volleybalmannen, treffen in de achtste finales van het EK Tsjechië. De Red Dragons wonnen gisteravond van Servië met 3-0, wonnen dus vier van hun poelenmatchen en eindigen als winnaar in groep C. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden na het weekend zomers.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny Damas.

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

Gunter Neefs, nooit ver weg bij de VBRO. Afgelopen zomer had hij natuurlijk een dikke zomerhit te pakken, maar dit was hem nog een keer van inmiddels al, jawel, meer dan 30 jaar geleden, kan je nagaan. 1993 was dat toen Gunter Neefs al van zich had laten horen. Deze successingle, Koud is de Pijn. Meteen na Shana Marva Nielsen. En iets wat straks gaat gebeuren, hè. Vrijdagavond, want daar zijn we alweer aan toe, aan die allerlaatste werkdag van week 38. Deze vrijdag de 18e die ons wacht.

We zitten nog altijd met licht wisselvallig weer. Dat is nu al een hele tijd zo. Maar verder dan lichte wisselvalligheid komen we niet. Daarin trekken af en toe zwakke storingen door. Dat levert hier en daar al eens wat meer intense neerslag op. Maar eigenlijk, algemeen gesproken, valt er weinig neerslag. En dat zal ook echt niet meer veranderen. Ook de komende dagen, tot en met het eind van de maand, maar heel weinig of helemaal geen neerslag meer. Vandaag misschien hier of daar een enkele bui. Meestal bestaat het weerbeeld vandaag uit een mix van wolken en opklaringen. Dat kan best een brede opklaring zijn, dan weer eens een stapelwolk. En wie weet groeit een van die stapelwolken wel uit tot een lokale bui, dat kan. Maxima daarbij rond een graad of 20 en wel redelijk wat wind uit een west-noordwestelijke hoek. Vanavond en vannacht ook wolken en opklaringen. Minima ergens in de buurt van een graad of 14. En ook morgen is dat het weerbeeld. Dan zijn er meer wolken. De kans op een drupje of een buitje wordt groter. Maar het blijft allemaal heel erg beperkt. Iets wat hogere maxima, 20 tot 22 graden en vrij veel wind. Zondag trekt een front in de ochtend heel snel weg. Eigenlijk passeert het al in de nacht daarvoor. En dan krijgen we brede opklaringen met flink wat zon en temperaturen die rond een graad of 20 uitkomen. En vanaf maandag gaat een hoge drukgebied zich met ons weer bemoeien. De temperaturen lopen op. Het wordt echt wel zonnig. En naar het eind van de week toe kunnen we zelfs richting 25 graden of meer gaan. Neerslag, volgende week is dat helemaal niet meer aan de orde.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 31 gemeenten in Vlaanderen krijgen vrijstelling om een verplicht aantal sociale woningen te bouwen. Ze kunnen aantonen dat ze daar voorlopig geen plaats voor hebben. Vlaanderen wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen. Dat doel blijft, zegt bevoegd minister Melissa de Prater. Andere steden en gemeenten kunnen extra sociale woningen bouwen. In Oostende is er ophef na klachten over eerste schepen en Kamerlid Charlotte Verkeijn. 30 stadsmedewerkers dienden collectief klacht in over haar manier van werken en communiceren. Een rapport over de schepen zou het stadsbestuur aanraden om haar aan de kant te schuiven. Maar tot nu is daar niks mee gebeurd, klaagt de oppositie aan. Oostende is een van de 13 centrumsteden in Vlaanderen, bestuurd door een coalitie van Vooruit en N-VA. In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort in de buurt van een woongebied. De piloot moest zijn schietstoel gebruiken en is naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is stabiel. Hij was bezig met een routineoefening toen vogels in zijn motoren belanden. De buurt van het ongeval is geëvacueerd. Iran heeft opnieuw een olietanker aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Het schip wilde volgens Iran illegaal door de zeestraat varen. Sinds de start van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari blokkeert het regime het scheepvaartverkeer daar, een belangrijke doorgang voor de export van olie, gas en meststoffen uit landen aan de Perzische Golf. Voetbal. Union is de league phase van de Europa League gestart met een ruime zege 0-3 bij Tsjechische Victoria Pilsen. Over een maand ontvangt Union het Spaanse Real Sociedad en het Israëlische Hapoel Beersheva. En de Red Dragons, de Belgische volleybalmannen, treffen in de achtste finales van het EK Tsjechië. De Red Dragons wonnen gisteravond van Servië met 3-0, wonnen dus vier van hun poelenmatchen en eindigen als winnaar in groep C. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden na het weekend zomers.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge herstelt de 13-jarige jongen die dinsdag uit een raam van het NH-hotel aan het zand viel van zijn verwondingen in het ziekenhuis. Uit het onderzoek blijkt dat er geen kwaad opzet was. De jongen en een vriendje liepen al spelend door het hotel en zouden een kamer op de derde verdieping zijn binnengegaan. Toen het hotel de politie verwittigde omdat de twee aan deuren voelden, probeerde de tiener mogelijk te vluchten. Op dat moment ging het mis en viel hij naar beneden op een plat dak. Hij werd zwaargewond afgevoerd, maar is niet in levensgevaar. De jeugdinspecteurs bekijken nog waarom de jongens niet op school waren. In Hotel Scholter Groene Poorten in Brugge zijn woensdag de beste Belgische wijnen geproefd. 70 sommeliers bogen zich er over 305 ingezonden wijnen. Bijna allemaal uit het uitzonderlijke wijnjaar 2025. De Vereniging Vlaamse Sommeliers noteerde een record aantal inzendingen. En dat bevestigt de sterke opmars van Belgische wijn. Vooral de schuimwijnen en witte wijnen worden als premium beschouwd. 8 jury's proefden blind onder toezicht van de FOD-economie en letten op zicht, geur, pareling en de lengte van de smaak. Verschillende wijnen werden uiteindelijk met een gouden medaille bekroond. De allerbeste wijn, die wordt op de horecabeurs bekendgemaakt. Op de E40 richting Brussel is woensdagavond een wagen volledig uitgebrand ter hoogte van de oprit van Lophem. De bestuurder merkte onderweg opnieuw problemen op en kon zijn Nissan nog net op tijd op de pechstrook parkeren. Kort daarna stond het voertuig in lichter laaien. De brandweer had heel wat tijd nodig om het vuur onder controle te krijgen, waardoor twee rijstroken tijdelijk versperd waren en het verkeer stapvoets voorbij kon. Nadat de wagen was afgekoeld, werd hij weggetakeld. De bestuurder bleef ongedeerd. In Sint-Michiels kan de chalet van de Kamer van Retorica opnieuw in optimale omstandigheden gebruikt worden. Na het verwijderen van de oude fietsenstalling bleek dat niet alleen de zijgevel, maar ook andere delen van de gevelbekleding beschadigd waren. Daarom werd het volledige gebouw gecontroleerd en waar nodig vernieuwd. De vereniging, die teruggaat tot 1956, hielp zelf mee met de schilderwerken en zorgde zo voor de afwerking. De chalet wordt gebruikt door het koor, de vrouwenafdeling, de crea-afdeling en de toneelkring. Langs de Torhoutse Steenweg in Sint-Andries heeft Frituur Yellow een nieuwe start genomen. Andy van Trooijen en Shirley Boren uit Sint-Kruis namen de populaire frituur over en gaven het pand een volledige make-over. Alles is vernieuwd, behalve de vloer, en de gele kleur bepaalt nu het interieur. De vorige uitbater, Patrick Ponnet, zocht na 23 jaar een opvolger en vond die bij het koppel dat al horeca-ervaring heeft en nu eindelijk een eigen zaak runt. Verse hamburgers blijken meteen een succes, met de Yellow Burger als blikvanger. Binnen zijn er veel zitplaatsen en buiten een ruim overdekt terras. De eerste weken waren bijzonder druk, maar het koppel is tevreden met de start. Frituur Yellow is 6 dagen per week open, behalve op woensdag.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Vrijdagmorgen en wij zitten alweer in deel 2 van deze ontbijtshow voor de laatste werkdag. Door tot straks 9 uur. Je hebt nog 2 keer nieuws van ons te goed in de ontbijtshow. Omstreeks 8:30 en dan ook nog een keer afronden om 9 uur met de VBRO nieuwsredactie uiteraard. Weerman Geert Nasens, die hebben we ook nog 2 keer. In de laatste rechte lijn van deze vrijdagse ontbijtshow, zo omstreeks 9:15 mag je hem verwachten met zijn uitgebreide ochtendweerpraatje. Daarin kijkt hij uiteraard ook al uit naar het weekend dat vlak voor de deur staat. En wie weet zelfs de daarop volgende dagen. Kort en bondig hoor je Geert nog voor het volgende journaal, voor het 8:30 nieuws. Ik ben Frederik Toon.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag wordt een opnieuw licht wisselvallige dag. Licht wisselvallig, dat betekent er zijn opklaringen. Brede opklaringen zelfs, soms heel brede opklaringen. En er zijn ook wolkenpartijen, vooral stapelwolken, waarbij er kans is dat er eentje uitgroeit hier en daar. Eventueel tot een enkele bui. Een enkele bui. Veel meer dan dat zal dat niet zijn. Bij temperaturen die oplopen tot, laat ons zeggen, ja, rond een graad of 20, misschien aan zee net iets minder. Wel nog altijd redelijk wat wind. Die blijft uit een westelijke richting komen, west-noordwest zelfs. Aan zee kan dat behoorlijk zijn. Landinwaarts is dat wat minder. Maar die wind, ja, die speelt zich toch wel.

0: op het voorplan. Gaandeweg de dag, eigenlijk weinig variatie op dat thema. Het blijft allemaal een beetje hetzelfde. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Welkom thuis. De VBRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VBRO.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Ter Velde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
2: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

0: gemeenten in Vlaanderen krijgen vrijstelling om een verplicht aantal sociale woningen te bouwen. Ze kunnen aantonen dat ze daar voorlopig geen plaats voor hebben. Vlaanderen wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen. Dat doel blijft, zegt bevoegd minister Melissa de Prateren. Andere steden en gemeenten kunnen extra sociale woningen bouwen. In Oostende is er ophef na klachten over eerste schepen en Kamerlid Charlotte Verkeijn. 30 stadsmedewerkers dienden collectief klacht in over haar manier van werken en communiceren. Een rapport over de schepen zou het stadsbestuur aanraden om haar aan de kant te schuiven. Maar tot nu is daar niks mee gebeurd, klaagt de oppositie aan. Oostende is een van de 13 centrumsteden in Vlaanderen, bestuurd door een coalitie van Vooruit en N-VA. In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort in de buurt van een woongebied. De piloot moest zijn schietstoel gebruiken en is naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is stabiel. Hij was bezig met een routineoefening toen vogels in zijn motoren belanden. De buurt van het ongeval is geëvacueerd. Iran heeft opnieuw een olietanker aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Het schip wilde volgens Iran illegaal door de zeestraat varen. Sinds de start van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari blokkeert het regime het scheepvaartverkeer daar, een belangrijke doorgang voor de export van olie, gas en meststoffen uit landen aan de Perzische Golf. Voetbal. Union is de league phase van de Europa League gestart met een ruime zege 0-3 bij Tsjechische Victoria Pilsen. Over een maand ontvangt Union het Spaanse Real Sociedad en het Israëlische Hapoel Beersheva. En de Red Dragons, de Belgische volleybalmannen, treffen in de achtste finales van het EK Tsjechië. De Red Dragons wonnen gisteravond van Servië met 3-0, wonnen dus vier van hun poelenmatchen en eindigen als winnaar in groep C. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden na het weekend zomers.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Ah,
2: echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Opening, nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
7: Dit is...

gloednieuwe single van de West-Vlaamse zangeres Suzy Marel. Tot de morgen lacht, zo stapt ze straks de herfst in. En heeft ze alweer een nieuw succes in de maak. Hier bij de VBRO, de radio die trots is op de Nederlandstalige muziek. Richting Geert Naassens, ochtendweerpraatje.

We zitten nog altijd met licht wisselvallig weer. Dat is nu al een hele tijd zo. Maar verder dan lichte wisselvalligheid komen we niet. Daarin trekken af en toe zwakke storingen door. Dat levert hier en daar al eens wat meer intense neerslag op. Maar eigenlijk, algemeen gesproken, valt er weinig neerslag. En dat zal ook echt niet meer veranderen. Ook de komende dagen, tot en met het eind van de maand, maar heel weinig of helemaal geen neerslag meer. Vandaag misschien hier of daar een enkele bui. Meestal bestaat het weerbeeld vandaag uit een mix van wolken en opklaringen. Dat kan best een brede opklaring zijn, dan weer eens een stapelwolk. En wie weet groeit een van die stapelwolken wel uit tot een lokale bui, dat kan. Maxima daarbij rond een graad of 20 en wel redelijk wat wind uit een west-noordwestelijke hoek. Vanavond en vannacht ook wolken en opklaringen. Minima ergens in de buurt van een graad of 14. En ook morgen is dat het weerbeeld. Dan zijn er meer wolken. De kans op een drupje of een buitje wordt groter. Maar het blijft allemaal heel erg beperkt. Iets wat hogere maxima, 20 tot 22 graden en vrij veel wind. Zondag trekt een front in de ochtend heel snel weg. Eigenlijk passeert het al in de nacht daarvoor. En dan krijgen we brede opklaringen met flink wat zon en temperaturen die rond een graad of 20 uitkomen. En vanaf maandag gaat een hoge drukgebied zich met ons weer bemoeien. De temperaturen lopen op. Het wordt echt wel zonnig. En naar het eind van de week toe kunnen we zelfs richting 25 graden of meer gaan. Neerslag, volgende week is dat helemaal niet meer aan de orde.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: God, dat was diep terug in de tijd, hè, naar 1966. En dat is dus op de kop af 60 jaar geleden. Dat succes van Los Bravos dat we vanmorgen nog een keer draaiden in onze vrijdagse VBRO ontbijtshow. Helemaal tegen het einde toe, want we gaan zo meteen afronden wat deze vrijdagse betreft. Een update van ons ochtendjournaal krijg je nog. Dan is het tijd voor het late ochtendblok. Eerst een uurtje nieuwe liedjes tussen 9 en 10 uur. En dan is het weer koffietijd met VBRO's Eddy Govert tot aan de middag. En vanmiddag op deze 18e van september de allerlaatste aflevering van de zomergroetjes. De lunch van de VBRO met gastheer Rudy Meins natuurlijk.
1: Dit was de ontbijtshow van VBR.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Bond van Belgische Ondernemingen, VBO, pleit voor een wervingstop bij de overheid. VBO wil dat de regering zelf bespaart om nieuwe belastingen te vermijden. Zo stelt VBO voor dat de overheid meer AI inzet om sneller en efficiënter te kunnen werken. Datacenters in ons land zullen over 8 jaar 8 keer zoveel stroom verbruiken als vandaag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis na een prognose van netbeheerder Elia. Vandaag is vooral Wallonië een groot verbruiker, want Google heeft daar een groot datacenter. Het totale elektriciteitsverbruik in ons land zal tegen 2034 wellicht dubbel zoveel zijn. Intussen komt er een nieuw groot datacenter in Lanaken in Limburg. Dat moet 150 tot 250 nieuwe jobs opleveren, zegt het Belang van Limburg. Het datacenter is een investering van honderden miljoenen tot zelfs 1 miljard euro. In Rusland starten vandaag de verkiezingen voor lokale besturen en het parlement. Die duren 3 dagen, maar de partij van president Poetin is nu al gewonnen. Er is geen enkele kritische oppositiepartij. Oekraïne heeft op de eerste verkiezingsdag al tientallen drones naar Rusland gelanceerd. Naar Moskou zijn er meer dan 30 neergehaald, zegt het Russische leger. En nog dit, de Gentse dichter en toneelschrijver Maurice Materlink krijgt een nieuwe Chinese rhododendron-variëteit naar zich vernoemd. Materlink is de enige Belg ooit die de Nobelprijs literatuur won en stond bekend als natuurliefhebber. Zijn werk is ook in het Chinees vertaald. De naamgeving gebeurt morgen tijdens een officiële ceremonie in China, waarbij China en ons land 55 jaar diplomatieke betrekkingen vieren. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden, na het weekend zomers.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio, Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor meester Congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Verliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Nieuws uit je regio.
5: In Brugge herstelt de 13-jarige jongen die dinsdag uit een raam van het NH-hotel aan het zand viel van zijn verwondingen in het ziekenhuis. Uit het onderzoek blijkt dat er geen kwaad opzet was. De jongen en een vriendje liepen al spelend door het hotel en zouden een kamer op de derde verdieping zijn binnengegaan. Toen het hotel de politie verwittigde omdat de twee aan deuren voelden, probeerde de tiener mogelijk te vluchten. Op dat moment ging het mis en viel hij naar beneden op een plat dak. Hij werd zwaargewond afgevoerd, maar is niet in levensgevaar. De jeugdinspecteurs bekijken nog waarom de jongens niet op school waren. In Hotel Schoter Groene Poorten in Brugge zijn woensdag de beste Belgische wijnen geproefd. 70 sommeliers bogen zich er over 305 ingezonde wijnen. Bijna allemaal uit het uitzonderlijke wijnjaar 2025. De Vereniging Vlaamse Sommeliers noteerde een recordaantal inzendingen. En dat bevestigt de sterke opmars van Belgische wijn. Vooral de schuimwijnen en witte wijnen worden als premium beschouwd. 8 jury's proefden blind onder toezicht van de FOD-economie en letten op zicht, geur, pareling en de lengte van de smaak. Verschillende wijnen werden uiteindelijk met een gouden medaille bekroond. De allerbeste wijn, die wordt op de horecabeurs bekendgemaakt. Op de E40 richting Brussel is woensdagavond een wagen volledig uitgebrand ter hoogte van de oprit van Lophem. De bestuurder merkte onderweg opnieuw problemen op en kon zijn Nissan nog net op tijd op de pechstrook parkeren. Kort daarna stond het voertuig in lichter laaien. De brandweer had heel wat tijd nodig om het vuur onder controle te krijgen, waardoor 2 rijstroken tijdelijk versperd waren en het verkeer stapvoets voorbij kon. Nadat de wagen was afgekoeld, werd hij weggetakeld. De bestuurder bleef ongedeerd. In Sint-Michiels kan de chalet van de Kamer van Retorica opnieuw in optimale omstandigheden gebruikt worden. Na het verwijderen van de oude fietsenstalling bleek dat niet alleen de zijgevel, maar ook andere delen van de gevelbekleding beschadigd waren. Daarom werd het volledige gebouw gecontroleerd en waar nodig vernieuwd. De vereniging, die teruggaat tot 1956, hielp zelf mee met de schilderwerken en zorgde zo voor de afwerking. De chalet wordt gebruikt door het koor, de vrouwenafdeling, de crea-afdeling en de toneelkring. Langs de Torhoutse Steenweg in Sint-Andries heeft frituur Yellow een nieuwe start genomen. Andy van Trooijen en Shirley Boren uit Sint-Kruis namen de populaire frituur over en gaven het pand een volledige make-over. Alles is vernieuwd, behalve de vloer, en de gele kleur bepaalt nu het interieur. De vorige uitbater, Patrick Ponnet, zocht na 23 jaar een opvolger en vond die bij het koppel dat al horeca-ervaring heeft en nu eindelijk een eigen zaak runt. Verse hamburgers blijken meteen een succes, met de Yellow Burger als blikvanger. Binnen zijn er veel zitplaatsen en buiten een ruim overdekt terras. De eerste weken waren bijzonder druk, maar het koppel is tevreden met de start. Frituur Yellow is 6 dagen per week open, behalve op woensdag.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Dit is VBR.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

kom niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Verbond van Belgische Ondernemingen, VBO, pleit voor een wervingstop bij de overheid. VBO wil dat de regering zelf bespaart om nieuwe belastingen te vermijden. Zo stelt VBO voor dat de overheid meer AI inzet om sneller en efficiënter te kunnen werken. Datacenters in ons land zullen over 8 jaar 8 keer zoveel stroom verbruiken als vandaag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis na een prognose van netbeheerder Elia. Vandaag is vooral Wallonië een groot verbruiker, want Google heeft daar een groot datacenter. Het totale elektriciteitsverbruik in ons land zal tegen 2034 wellicht dubbel zoveel zijn. Intussen komt er een nieuw groot datacenter in Lanaken in Limburg. Dat moet 150 tot 250 nieuwe jobs opleveren, zegt het Belang van Limburg. Het datacenter is een investering van honderden miljoenen tot zelfs 1 miljard euro. In Rusland starten vandaag de verkiezingen voor lokale besturen en het parlement. Die duren 3 dagen, maar de partij van president Poetin is nu al gewonnen. Er is geen enkele kritische oppositiepartij. Oekraïne heeft op de eerste verkiezingsdag al tientallen drones naar Rusland gelanceerd. Naar Moskou zijn er meer dan 30 neergehaald, zegt het Russische leger. En nog dit, de Gentse dichter en toneelschrijver Maurice Materlinck krijgt een nieuwe Chinese rhododendron-variëteit naar zich vernoemd. Materlinck is de enige Belg ooit die de Nobelprijs literatuur won en stond bekend als natuurliefhebber. Zijn werk is ook in het Chinees vertaald. De naamgeving gebeurt morgen tijdens een officiële ceremonie in China, waarbij China en ons land 55 jaar diplomatieke betrekkingen vieren. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden, na het weekend zomers.
1: Nieuws uit je regio.
2: Afgelopen nacht is in Dadenzele een 29-jarige bestuurder zwaar gewond geraakt. Rond 1:15 reed hij over een rotonde, raakte hij een boom en botste daarna tegen een betonnen elektriciteitspaal. Hij is in levensgevaar naar het AZ Delta in Rumbeke gebracht. Hoe het nu is met zijn toestand is momenteel nog niet duidelijk. In Kortemark moest de brandweer gisteravond uitrukken en dat voor een afvalcontainer op het terrein van een metaalbedrijf die er in brand stond. Gelukkig hadden de spuithasten het vuur snel onder controle. In Geleuwe zoekt de politie 2 inbrekers die uit een krantenwinkel ongeveer 200 sloffen sigaretten meenamen. De buit heeft volgens de uitbater een waarde van zo'n 30.000 euro. De diefstal is vastgelegd op camerabeelden. De politie onderzoekt nu die beelden om de daders te vinden. In Isegem zijn een deel van de geplande werken voor de Ventilus voorlopig geschorst. Het gaat om bemalingswerken voor de uitbreiding van een hoogspanningsstation op de grens met Lendeleden. Omwonenden vrezen dat vervuild water in de Mastenijkbeek terechtkomt. De Raad van Vergunningsbetwistingen zal zich later nog over de zaak uitspreken. In Beernem vervallen de voorzorgsmaatregelen voor de bewoners langs de Vaart Zuid. Onderzoek toont aan dat de PFAS-vervuiling beperkt blijft tot het Kanaaleiland. Bewoners mogen daardoor opnieuw groente en fruit uit eigen tuin en eieren van eigen kippen gebruiken. Voor het vervuilde eiland wordt nog een saneringsplan uitgewerkt. Het recyclagepark in Ansegem stopt met cashbetalingen na meerdere inbraken. Bezoekers kunnen er voortaan enkel nog elektronisch betalen. Volgens de afvalintercommunale IMOG veroorzaakten de inbraken telkens aanzienlijke schade, terwijl er nog maar weinig bezoekers met muntstukken betaalden. In Brugge rukte de brandweer gisteren uit voor een brandgeur in het atelier van de Chocolate Line. Medewerkers merkten de geur gisteren namiddag op. De brandweer controleerde het gebouw ook met een warmtebeeldcamera, maar ze konden geen brandhaard vinden. In Westkerke bij Oudenburg is een woning onbewoonbaar verklaard na een brand. Het vuur brak gisteren voormiddag uit in een recente woning van sociale woonmaatschappij Woonsprong. 2 gezinsleden werden naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En Poperingen maakt zich vandaag op voor de bier- en hoppenfeesten. Op het programma staan onder meer een kinderparade vandaag en zondag de hoppenstoet, waaraan volgens de organisatie zo'n 1300 figuranten deelnemen.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frank Ricky Pluim, Didier Waalkens.
3: Wat zou ik doen in een wereld zonder
1: Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Vanessa, die zong uit volle borst mee Cheerio. En dat is echt letterlijk te nemen, hoor. Ja, en daarmee zitten we weer klaar voor onze laatste koffietijd van deze werkweek. Elke dag tussen 10 en 12 te beluisteren via jullie frequenties van de VBRO. Eddy Govert is mijn naam. Blij dat jullie luisteren. We gaan je verwennen met goede muziek. En uiteraard drink ik daartussendoor ook altijd een lekker kopje koffie. Dat staat te dampen hier voor mijn neus. We gaan starten met Belinda Kienaar. Het is mijn leven. Daar gaan we.

Enkele weken geleden stond hij nog te pronken als onze trotsplaat van de week. Ik heb het over Fadim, mijn eigen leven. En Tino Martin heeft een liedje uitgebracht met een titel dat een beetje oorzaak is van discussie. Jong en dom. Maar het hoeft niet samen te gaan, hoor. Het kan ook apart, hè.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt een opnieuw licht wisselvallige dag. Licht wisselvallig, dat betekent er zijn opklaringen. Brede opklaringen zelfs, soms heel brede opklaringen. En er zijn ook wolkenpartijen, vooral stapelwolken, waarbij er kans is dat er eentje uitgroeit, hier en daar, eventueel tot een enkele bui. Een enkele bui. Veel meer dan dat zal dat niet zijn. Bij temperaturen die oplopen tot, laat ons zeggen, ja, rond een graad of 20, misschien aan zee net iets minder. Wel nog altijd redelijk wat wind. Die blijft uit een westelijke richting komen, west-noordwest zelfs. Aan zee kan dat behoorlijk zijn. Landinwaarts is dat wat minder. Maar die wind, ja, die speelt zich toch wel op het voorplan. Gaandeweg de dag, eigenlijk weinig variatie op dat thema. Het blijft allemaal een beetje hetzelfde. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Wel, zeg, zo goed gezien. Het
5: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Echt?
4: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
6: Opening, nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.

0: New York?
1: Ja, ik reis zelf dus ook graag. Spanje deze zomer. Maar eigenlijk wil ik het liefst schrijven, ja. Oh, je leest niet graag.

0: oprecht.
1: Gunter Neefs natuurlijk met zijn nieuwe bluff, bluff. En hij komt toch wel uit een echte muzikale familie, hè? Want zijn vader, dat was Louis Neefs. En zijn, ja, zijn tante, Connie Neefs. En ook zijn grootvader, dat was een orkestleider. Zo zie je maar, het blijft in de familie. En wat er ook blijft, dat is lachen is plezant. Vandaag met de mopjes van Willy Lustenauer.

Με την καλύτερη. Στην Βεντεντιότρη ως μας νέστ. Μας νέστ σούντερ τρέγγ. Καλύτερ. Hör sie die noch halt einen Tand achter die Schlösschen weihe? All die Spektakels spreken nie over die Frau, okay? Spreken over de Stecken, de Toneelstecken en de Blätten. Gelüsten, ich steh in Zuck von Blätten. Schöne Blätten. Ze moesten dan nog al met vrouw Volkselen. Ze smitten ze naar een mogen, ze vangen ze weer op en ze draaien ze 6 keer rond in die platten. Dat is wel van één ding dat je moet nemen, dat is van een opera. Vind dat een oorzaal in een opera? Kijk, luisteren. Ze mogen dat geen woord zeggen, hé. Moet allemaal al zingen gebeuren. En dat bluft de deur niet. Als ze een druppel willen en ze roepen 2 minuten achter die gaat zongen. Duurt dan 2 minuten eer dat die gaat zongen door is. Ze vragen dan 2 minuten een druppel. Die gaat zongen zegt dan 2 minuten dat je het verstaan hebt. En een kort nog die ineens een morgen de druppel. Kijk, hij moet dat op toneel zien, Tom. Dat is voor een tuto af te krijgen. Allee, gisternavond denk ik het nog eens zien. Er komt er al met een keer al zo'n klein olifantje van een vrouw mens op de scène. Met een paar tegenleggers, jong. Uit de tegel opgeboekst weeren. Kijk, luister. Ze draait de rond, let een ene zonder kop. Als ze maar al zeggen, kom wegsteken, kom wegsteken. Mijn lief komt en mijn vader moet het niet weten. Er staat daar een boomke. Kijk, luister, net een boom, het is een dikke sprietling. Als ze dan niet achter gaan staan, dat de kloeven. En ze peeft dat er niemand ziet, heette. Alweer kanten van die boom, zet er zeker 20 centimeter vlees kwam die eraan. Kelisten. Van het moment dat ze erachter zit, komt er leven. Dan kwist een bibel die als ze maar rondkijkt. Ik zeg, waar zit je, waar zit je, waar zit je? Het hart van mijn hart. De stammen achter ons over. Je ziet ze toch maar niet zeker? Heel de zalen zie je ze zitten en die kloefenonkelen zie je ze niet. Zuchtelijk op dat die wel weggaan, komt die dronken zelf van achter een boom. En ze vliegen in elkaar, ze norens jong en ze vrijen dat praktijk. Dan gaat het slecht, hoor. Ze zetten onder een bank, jong, en ze doen en ze janken en ze briesten al te horen. En als ze maar elkaar zijn oors echt aflekken, hé. Op een zeker moment janken ze zuchtelijk een ontje schip tegen zijn snufdoos gekregen, hé. Moet ik luisteren. Wens dat ze te vullen bezig zijn met vrijen, wie een komt er binnen? De vader van dat schaap, hé. Hij komt er bovenop en Tom begint te spelen. Tom begint te spelen, zie begint te blijven. Die vader begint van zijn neus te maken. Dat lief zegt dat hem niet aan de hout. En ze beginnen ruzel te maken. Toen die vader... Oh, maar ik heb al zo'n brok van een lange slechtstetter uit het spel al die nevels zijn bellen aan. Dat lief over den vinger te rook zo'n spel van achter zijn trommel stokken. En ze zien weg, wij. Ze zien weg, wij. Als dat zo'n 5 minuten geprobeerd en van mekaar snaffelpet uit te peuteren.
heter en van mijn twee beetje toe, knokt in de andere zijn rabbekasse. En toen begon het. Ze briezen toen alle drieën tegelijk. Ze doen het dat al de mensen van de buiten komen. Al de mensen van de buiten komen dan kijken. En die vader legt dan, hij morelt zich bezig met dood aan. Zijn dochter morelt ook dat ze het ziet. Dat lief zegt is wel besteed. En die veertig mensen van het geburten roepen allemaal, je gaat dood, en het is toch in oede ervoor, nee? En dat gebeurt allemaal, ze stonden er met 60 op te kijken en het doet niemand niet, hè? Ze kijken best dat die noeden zijn pupil uitblazen is, en er is een die achter de ambulance telefoneert, hè? Dat is een opera. Gisteravond zijn hun er nooit achter gelaten weer. Moet ik hem een keer aan doen? Ik werd zonder dat ik ermee ga staan. Waarom lach je dan, madame? Met mijn oren zeker, hè? Dat is allemaal op mijn oop moesten zien liggen. Die oren dragen toen al een oop zien verzeilen. Maar ik kan het niet van iedereen zien, hè? De een draagt een oot en de ander weet het niet. En het is een oot die toe.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Het Verbond van Belgische Ondernemingen, VBO, pleit voor een wervingstop bij de overheid. VBO wil dat de regering zelf bespaart om nieuwe belastingen te vermijden. Zo stelt VBO voor dat de overheid meer AI inzet om sneller en efficiënter te kunnen werken. Datacenters in ons land zullen over 8 jaar 8 keer zoveel stroom verbruiken als vandaag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis na een prognose van netbeheerder Elia. Vandaag is vooral Wallonië een groot verbruiker, want Google heeft daar een groot datacenter. Het totale elektriciteitsverbruik in ons land zal tegen 2034 wellicht dubbel zoveel zijn. Intussen komt er een nieuw groot datacenter in Lanaken in Limburg. Dat moet 150 tot 250 nieuwe jobs opleveren, zegt het Belang van Limburg. Het datacenter is een investering van honderden miljoenen tot zelfs 1 miljard euro. In Rusland starten vandaag de verkiezingen voor lokale besturen en het parlement. Die duren 3 dagen, maar de partij van president Poetin is nu al gewonnen. Er is geen enkele kritische oppositiepartij. Oekraïne heeft op de eerste verkiezingsdag al tientallen drones naar Rusland gelanceerd. Naar Moskou zijn er meer dan 30 neergehaald, zegt het Russische leger. En nog dit, de Gentse dichter en toneelschrijver Maurice Maeterlinck krijgt een nieuwe Chinese rhododendron-variëteit naar zich vernoemd. Maeterlinck is de enige Belg ooit die de Nobelprijs literatuur won en stond bekend als natuurliefhebber. Zijn werk is ook in het Chinees vertaald. De naamgeving gebeurt morgen tijdens een officiële ceremonie in China, waarbij China en ons land 55 jaar diplomatieke betrekkingen vieren. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden, na het weekend zomers.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk 3 gangen menu in het klassenkader en met de kwaliteit van Salon Stervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
1: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

Daarpas hadden we al Vanessa die ons eerste gedeelte opende met Cheerio. En voilà, ons tweede gedeelte dat begint ook al meer met Cheerio. Maar deze keer van Justin de Wild. En daarmee zitten we in het tweede gedeelte van onze koffietijd. Welkom bij VBRO. Eddie Govert is blij dat jullie luisteren natuurlijk, hè. En voilà, ik heb mijn eerste kopje koffie ook alweer achter de rug. Het is tijd voor een tweede natuurlijk, hè. Maar de goede muziek, die blijft maar lopen. Zoals deze van Martin Sifoy. Leven zonder jou.

Een beetje ondeugende single van Franka. En we moesten al terug naar 1968 voor deze O Impresario. En toen dat liedje uitkwam, ja, choqueerden ze toch wel een beetje de mensen via televisie en radio. Maar kijk, de tijden zijn toch wel heel veranderd. We zijn toe aan de laatste Vlaamse artiest van de dag voor deze werkweek. En ik heb het over een bekende naam in de kleinkunstwereld. Namelijk Eva de Rovere. En Eva de Rovere, ja, dat is een heel bezige bij, hoor. Want ze startte haar carrière als zangeres bij de groep Kadril. En daar heeft ze jarenlang gefungeerd als ja, de solozangeres van de groep feitelijk, hè. Maar na een jaar of 10 ronddraaien met Kadril ging ze voor haar eigen carrière. Ze studeerde ook aan de Herman Terlink Studio. En dat heeft natuurlijk een beetje invloed gehad op haar carrière. Ze schreef zelf liedjes en haar solo-LP's die maakten heel wat furoren. Niet alleen in Vlaanderen, maar ze werd ook ontdekt in Nederland, waar ze ook enkele singeltjes uitbracht met succes. Ze heeft zich ondertussen ontwikkeld tot een vaste waarde en ze treedt regelmatig op met grote artiesten. Ook in liefde voor muziek was ze te zien toen ze een hele reeks liedjes zong van andere artiesten. Ik heb gekozen voor een bekende opname van Eva de Rovere. Geniet van deze, De Jager.

0: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
2: Het Verbond van Belgische Ondernemingen, VBO, pleit voor een wervingstop bij de overheid. VBO wil dat de regering zelf bespaart om nieuwe belastingen te vermijden. Zo stelt VBO voor dat de overheid meer AI inzet om sneller en efficiënter te kunnen werken. Datacenters in ons land zullen over 8 jaar 8 keer zoveel stroom verbruiken als vandaag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis na een prognose van netbeheerder Elia. Vandaag is vooral Wallonië een groot verbruiker, want Google heeft daar een groot datacenter.

0: totale elektriciteitsverbruik in ons land zal tegen 2034 wellicht dubbel zoveel zijn. Intussen komt er een nieuw groot datacenter in Lanaken in Limburg. Dat moet 150 tot 250 nieuwe jobs opleveren, zegt het Belang van Limburg. Het datacenter is een investering van honderden miljoenen tot zelfs 1 miljard euro. In Rusland starten vandaag de verkiezingen voor lokale besturen en het parlement. Die duren 3 dagen, maar de partij van president Poetin is nu al gewonnen. Er is geen enkele kritische oppositiepartij. Oekraïne heeft op de eerste verkiezingsdag al tientallen drones naar Rusland gelanceerd. Naar Moskou zijn er meer dan 30 neergehaald, zegt het Russische leger. En nog dit, de Gentse dichter en toneelschrijver Maurice Maeterlinck krijgt een nieuwe Chinese rhododendron-variëteit naar zich vernoemd. Maeterlinck is de enige Belg ooit die de Nobelprijs literatuur won en stond bekend als natuurliefhebber. Zijn werk is ook in het Chinees vertaald. De naamgeving gebeurt morgen tijdens een officiële ceremonie in China, waarbij China en ons land 55 jaar diplomatieke betrekkingen vieren. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden, na het weekend zomers.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Dit is

0: kan de beste pessimist niet tegenop.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

We kiezen elke week een trotsplaat hier bij de VBRO. En voor deze week viel de keuze op een liedje van Erik Vlanders en Hugo Sigal. Die sloegen de handen in elkaar voor Een vriend voor het leven. En Houston, die weet het absoluut zeker. Nooit meer zonder jou.

Ja, het is soms wel een beetje moeilijk om te kiezen in het leven, hè? Thomas Berge, als je de keuze had. Ja, maar je hebt niet altijd de keuze, hoor. Ik kan wel blijven zitten natuurlijk op mijn stoel, maar dan word ik waarschijnlijk weggejaagd door Rudy Meins, want hij komt zijn programma presenteren, Zomergroetjes. En dat hoor je na 12 uur natuurlijk, hè? En wat mij betreft, mij hoor je zondag in de namiddag terug tussen 1 en 4 voor een accordeondeuntje en ook voor Goud van Eigen Bodem. 2 uur lang liedjes van onze Vlaamse artiesten uit vroeger tijden. Ik wens je nog een fijn weekend, smakelijk eten ook als je aan tafel gaat. En graag tot de volgende keer. Bye bye.

Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken is woensdag gehackt. Via een gehackt e-mailaccount werden Duitsstalige phishingmails verstuurd. Daarin werd gevraagd om bankgegevens door te geven. Het departement kon de link in de mails uitschakelen. Het waarschuwt de ontvangers wel om extra alert te zijn voor nieuwe phishingmails. In de zorg- en gezondheidssector in Europa verdienen vrouwen bijna een vijfde minder per uur dan mannen. Dat blijkt uit een analyse van de Wereldgezondheidsorganisatie. En de kloof is groter bij de topfuncties. In de zorg werken meer vrouwen in leidinggevende functies dan in andere sectoren, maar ze worden daar minder voor betaald. De conclusie van het rapport is: hoe meer een functie door vrouwen wordt bezet, hoe lager het loon is. Dat komt niet omdat vrouwen minder werken of jonger zijn, zegt de WHO. Het komt volgens hen gewoon neer op de manier waarop de sector het werk van vrouwen waardeert. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor mogelijke Russische drone- en raketaanvallen op Europese landen die Oekraïne steunen. Volgens Tusk zouden die aanvallen als ongelukken kunnen worden voorgesteld. Zo wil Rusland volgens Tusk de bereidheid van NAVO-landen verzwakken om elkaar te steunen. Artikel 5 van het NAVO-verdrag geldt bij een gewapende aanval op een lidstaat. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plaatsen meer dan een meter hoog. Het blijft de rest van de dag droog en wisselend bewolkt bij maximaal 20 graden. Morgen meer wolken, maar alleen aan de kust is er echt kans op regen. Temperaturen tot 22 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Leverliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
6: Zomergroetjes met Rudy Meins.

Marco de Hollander uit Nederland, wel te verstaan, die had uiteraard de eer om deze laatste zomergroetjes te openen voor deze zomer 2026 met In die zomernacht. Goed zo,

0: Ja, het is allemaal begonnen in juni uiteraard. En kijk eens, die 3 maand zomergoedjes zijn voorbij gevlogen. Goedemiddag iedereen, laatste aflevering van deze zomergoedjes. Vanaf maandag uiteraard de Radioclub over de middag. Straks nog even contact met nonkel Erik op deze laatste aflevering. En onze gast vandaag is Bart Kuil met Op een Eiland. Daarover gaat hij straks vertellen en vooral ook zingen.
1: Zomergroetjes van de VBRO.

0: Fleischmann.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag een mix. Een mix van opklaringen, wolkenvelden, soms brede opklaringen. De wolken zijn vooral stapelwolken en het is niet onmogelijk dat er heel lokaal misschien een enkele bui kan ontwikkelen. Maar die kans is eerder klein. De meeste plekken houden het droog. Wel rij veel wind uit een west-noordwestelijke richting. Zeker aan de kust kan die echt wel goed doorblazen. Landinwaarts valt het beter mee. Maar die wind speelt zich zeker toch wel in een hoofdrol. Vanavond, vannacht komt er meer bewolking. Maar het blijft droog met minima rond ongeveer een graad of 14. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Een heerlijk relaxed ritme en een leuke plaat die we afgelopen zomermaanden heel vaak hebben gedraaid, ook in dit programma. De Zomergroetjes, laatste aflevering vandaag met Glenn Robbins en de Zomermelodie. We gaan eens kijken of ze daar in Zuid-Frankrijk aan de Lac d'Artus hun koffers aan het pakken zijn. Onkel Erik, ben je daar?
1: Ja, luisteraars, vandaag 18 september, zeg, de laatste keer dat Zomergroetjes is in de Radio BVBRO natuurlijk. En wie er zit hier voor de laatste dag? En vanavond gaan we vertrekken. En met hier Julien en Julien bij ons, de bozen hier van het hotel, van de resort hier. Julien, on est très content.
2: C'est
1: très content,
2: avec vous, avec Eric. J'espère que vous revenez l'été prochain, toujours bienvenue chez nous.
1: C'est très bien, merci, Julien. Maar kijk, Julien is vrij blij, zegt hij, dat we er hier geweest hebben. En we zijn zeker welkom, nog zomer natuurlijk. Hè. Nu, zover zijn we nog niet. In ieder geval, geniet nog van de laatste aflevering van de Zomergroetjes. En nog de weken, normaal gezien, de vrijdag, zijn we weer in Brugge. Ze hebben de Radio BVBRO en de Radioclub. Hè. Allee, tot Tony. Veel groet ook van Rita. Hé, Rita?
3: Veel groet, nee.
1: Ja, zie je wel. Allee, tot Tony weer.

De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim.

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken is woensdag gehackt. Via een gehackt e-mailaccount werden Duitsstalige phishingmails verstuurd. Daarin werd gevraagd om bankgegevens door te geven. Het departement kon de link in de mails uitschakelen. Het waarschuwt de ontvangers wel om extra alert te zijn voor nieuwe phishingmails. In de zorg- en gezondheidssector in Europa verdienen vrouwen bijna een vijfde minder per uur dan mannen. Dat blijkt uit een analyse van de Wereldgezondheidsorganisatie. En de kloof is groter bij de topfuncties. In de zorg werken meer vrouwen in leidinggevende functies dan in andere sectoren. Maar ze worden daar minder voor betaald. De conclusie van het rapport is: hoe meer een functie door vrouwen wordt bezet, hoe lager het loon is. Dat komt niet omdat vrouwen minder werken of jonger zijn, zegt de WHO. Het komt volgens hen gewoon neer op de manier waarop de sector het werk van vrouwen waardeert. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor mogelijke Russische drone- en raketaanvallen op Europese landen die Oekraïne steunen. Volgens Tusk zouden die aanvallen als ongelukken kunnen worden voorgesteld. Zo wil Rusland volgens Tusk de bereidheid van NAVO-landen verzwakken om elkaar te steunen. Artikel 5 van het NAVO-verdrag geldt bij een gewapende aanval op een lidstaat. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plaatsen meer dan een meter hoog. Het blijft de rest van de dag droog en wisselend bewolkt bij maximaal 20 graden. Morgen meer wolken, maar alleen aan de kust is er echt kans op regen. Temperaturen tot 22 graden.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Dit is VBRO.
3: VBRO. Zomergroetjes. Alleen maar zonnige muziek.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: De carrière van Bart Kuil die begon in de jaren 80. En over zo'n liedje uit die begintijd van zijn carrière komt hij nog eens vertellen in deze aflevering van Voor het voetlicht. Het nummer Op mijn eiland.
2: Dat was eigenlijk mijn eerste radiohit. Die werd gigantisch veel gedraaid in de tijd. Ik weet niet meer welk jaar dat was. Was dat
3: 85
2: was dat, ja. Mm-hmm. Ik herinner mij dat we daar... Daar heb ik toen toch geluk, een beetje meer geluk gehad. Heb ik daar 2 tv's mee gehad. Ik dacht van, ja, god, als we zo weinig tv's hebben, moet ik toch wel opvallen. En ik herinner mij dat we een opname hadden voor... Ik weet het programma niet meer. Maar ze hadden daar wel een decor voor mij gebouwd. Een soort eilandje. Ja. Waar ik met mijn gitaar zat te zingen. En daar was ook een meisje aanwezig. En op een bepaald moment staat er in de tekst van en kleren hoeven ook al niet. Alleen de zon maar die ons ziet. En ik trok haar BH'tje uit. En de blote borsten. Dat was toen al een heel chockerend voor de Vlaamse publiek. Ja. Want ik heb daar gigantisch veel reacties op gehad. Maar goed, het blijft altijd chockerend, want ze praten erover. Ze zeggen, heb je dat gezien? En Bart Kuil, en die trok dat die BH los. Ja. Maar god, het was eigenlijk meer als grap bedoeld.
3: Ja. En een plaat die dus veel op de radio werd gedraaid, was dat de zomerperiode? Weet je dat nog?
2: Dat was, dat was de zomerperiode. Want ik weet nog goed dat ik ooit dat liedje gezongen heb. Dat was toen in de tijd bij Luc de Laat. God, dat was ergens met een groot zwembad, dat herinner ik mij. Dat was ergens in Limburg natuurlijk. En ik heb dat liedje gezongen, zingende van op een hoge wipplank.
3: Ja, oei.
2: En als het liedje gedaan was, sprongen mijn kleren en al het water in. Dat herinner ik mij nog. Dus dat moet zomer geweest zijn, of toch zeker lente. Ja.
3: Ja. Bart, als we kijken in de loop van jouw carrière, dan heb je eigenlijk bij verschillende mensen te raden gegaan voor liedjes. Mm-hmm. Weet je nog in de beginperiode waar je toen te raden ging?
2: Goh, ik denk bij iedereen. Ik denk iedereen die ik tegenkwam vroeg van schrijf je nummers, schrijf je liedjes. Ik schreef toen ook wel al liedjes. Maar bijvoorbeeld dat liedje van Op mijn eiland was eigenlijk, hoe noemde hij, Jaurès of zo. Ergens, het was een waal. Die ik had ontmoet in Parijs. En ik had dat liedje toevallig gehoord. Hoe was dat in het Frans? Louis Sermon, les Sambiens, of zo ergens iets. En toen dacht ik van, god, dat is een leuk zomersding. Toen ben ik dat nog in Studio Madeleine in Brussel. Dat bestaat ook al niet meer, denk ik. Mm-hmm. Nog gaan opnemen. Maar het is en blijft een zoektocht voor elk artiest, denk ik. Ook nog altijd vandaag, hoor. Mm-hmm. Ofwel schrijven we zelf wat, ofwel gaan we op zoek bij mensen die, of nieuwe of jongere mensen met nieuwe ideeën om altijd de hit te zoeken. Want dat is eigenlijk toch voor elk artiest een belangrijk gegeven.

We zitten nog altijd met licht wisselvallig weer. Dat is nu al een hele tijd zo. Maar verder dan lichte wisselvalligheid komen we niet. Daarin trekken af en toe zwakke storingen door. Dat levert hier en daar al eens wat meer intense neerslag op. Maar eigenlijk, algemeen gesproken, valt er weinig neerslag. En dat zal ook echt niet meer veranderen. Ook de komende dagen, tot en met het eind van de maand, maar heel weinig of helemaal geen neerslag meer. Vandaag misschien hier of daar een enkele bui. Meestal bestaat het weerbeeld vandaag uit een mix van wolken en opklaringen. Dat kan best een brede opklaring zijn, dan weer eens een stapelwolk. En wie weet groeit een van die stapelwolken wel uit tot een lokale bui. Dat kan. Maxima daarbij rond een graad of 20 en wel redelijk wat wind uit een west-noordwestelijke hoek. Vanavond en vannacht ook wolken en opklaringen. Minima ergens in de buurt van een graad of 14. En ook morgen is dat het weerbeeld. Dan zijn er meer wolken. De kans op een drupje of een buitje wordt groter. Maar het blijft allemaal heel erg beperkt. Iets wat hogere maxima, 20 tot 22 graden en vrij veel wind. Zondag trekt een front in de ochtend heel snel weg. Eigenlijk passeert het al in de nacht daarvoor. En dan krijgen we brede opklaringen met flink wat zon en temperaturen die rond een graad of 20 uitkomen. En vanaf maandag gaat een hoge drukgebied zich met ons weer bemoeien. De temperaturen lopen op. Het wordt echt wel zonnig. En naar het eind van de week toe kunnen we zelfs richting 25 graden of meer gaan. Neerslag? Volgende week is dat helemaal niet meer aan de

0: beloofd, er komt nog een nazomertje en die kan heel erg mooi zijn. Jan Keijzer en Annie Schilder, met Bezetin uiteraard. En I love the summertime. En dit was hem, de laatste aflevering van deze zomergroetjes. Niet getreurd, de muziek gaat gewoon door. Uiteraard ook volgende week over de middag tussen 12 en 1. Met zoals gebruikelijk altijd de Radioclub. Ik dank je in ieder geval voor het luisteren afgelopen zomer. En ik hoop dat we elkaar als vrienden hier bij VBRO kunnen blijven houden, ook in het najaar.
1: Zomergroetjes, van maandag tot vrijdag, van 12 tot 1.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken is woensdag gehackt. Via een gehackt e-mailaccount werden Duitsstalige phishingmails verstuurd. Daarin werd gevraagd om bankgegevens door te geven. Het departement kon de link in de mails uitschakelen. Het waarschuwt de ontvangers wel om extra alert te zijn voor nieuwe phishingmails. In de zorg- en gezondheidssector in Europa verdienen vrouwen bijna een vijfde minder per uur dan mannen. Dat blijkt uit een analyse van de Wereldgezondheidsorganisatie. En de kloof is groter bij de topfuncties. In de zorg werken meer vrouwen in leidinggevende functies dan in andere sectoren. Maar ze worden daar minder voor betaald. De conclusie van het rapport is: hoe meer een functie door vrouwen wordt bezet, hoe lager het loon is. Dat komt niet omdat vrouwen minder werken of jonger zijn, zegt de WHO. Het komt volgens hen gewoon neer op de manier waarop de sector het werk van vrouwen waardeert. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor mogelijke Russische drone- en raketaanvallen op Europese landen die Oekraïne steunen. Volgens Tusk zouden die aanvallen als ongelukken kunnen worden voorgesteld. Zo wil Rusland volgens Tusk de bereidheid van NAVO-landen verzwakken om elkaar te steunen. Artikel 5 van het NAVO-verdrag geldt bij een gewapende aanval op een lidstaat. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plaatsen meer dan een meter hoog. Het blijft de rest van de dag droog en wisselend bewolkt bij maximaal 20 graden. Morgen meer wolken, maar alleen aan de kust is er echt kans op regen. Temperaturen tot 22 graden.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
3: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
2: Dina Rodriguez.

In OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen en nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
1: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Lever liefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken is woensdag gehackt. Via een gehackt e-mailaccount werden Duitsstalige phishingmails verstuurd. Daarin werd gevraagd om bankgegevens door te geven. Het departement kon de link in de mails uitschakelen. Het waarschuwt de ontvangers wel om extra alert te zijn voor nieuwe phishingmails. In de zorg- en gezondheidssector in Europa verdienen vrouwen bijna een vijfde minder per uur dan mannen. Dat blijkt uit een analyse van de Wereldgezondheidsorganisatie. En de kloof is groter bij de topfuncties. In de zorg werken meer vrouwen in leidinggevende functies dan in andere sectoren. Maar ze worden daar minder voor betaald. De conclusie van het rapport is: hoe meer een functie door vrouwen wordt bezet, hoe lager het loon is. Dat komt niet omdat vrouwen minder werken of jonger zijn, zegt de WHO. Het komt volgens hen gewoon neer op de manier waarop de sector het werk van vrouwen waardeert. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor mogelijke Russische drone- en raketaanvallen op Europese landen die Oekraïne steunen. Volgens Tusk zouden die aanvallen als ongelukken kunnen worden voorgesteld. Zo wil Rusland volgens Tusk de bereidheid van NAVO-landen verzwakken om elkaar te steunen. Artikel 5 van het NAVO-verdrag geldt bij een gewapende aanval op een lidstaat. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plaatsen meer dan een meter hoog. Het blijft de rest van de dag droog en wisselend bewolkt bij maximaal 20 graden. Morgen meer wolken, maar alleen aan de kust is er echt kans op regen. Temperaturen tot 22 graden.
6: Wel, zeg, zo goed gezien.
7: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
6: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
7: Ah, echt?
6: Ja, tuurlijk.
7: Veranda Comfort in Torhout.
8: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
8: Kijk op verandacomfort.com.
9: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen,
10: baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
11: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum.

Café Dugas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.

We zitten nog altijd met licht wisselvallig weer. Dat is nu al een hele tijd zo. Maar verder dan lichte wisselvalligheid komen we niet. Daarin trekken af en toe zwakke storingen door. Dat levert hier en daar al eens wat meer intense neerslag op. Maar eigenlijk, algemeen gesproken, valt er weinig neerslag. En dat zal ook echt niet meer veranderen. Ook de komende dagen, tot en met het eind van de maand, maar heel weinig of helemaal geen neerslag meer. Vandaag misschien hier of daar een enkele bui. Meestal bestaat het weerbeeld vandaag uit een mix van wolken en opklaringen. Dat kan best een brede opklaring zijn, dan weer eens een stapelwolk. En wie weet groeit een van die stapelwolken wel uit tot een lokale bui. Dat kan. Maxima daarbij rond een graad of 20 en wel redelijk wat wind uit een west-noordwestelijke hoek. Vanavond en vannacht ook wolken en opklaringen. Minima ergens in de buurt van een graad of 14. En ook morgen is dat het weerbeeld. Dan zijn er meer wolken. De kans op een drupje of een buitje wordt groter. Maar het blijft allemaal heel erg beperkt. Iets wat hogere maxima, 20 tot 22 graden en vrij veel wind. Zondag trekt een front in de ochtend heel snel weg. Eigenlijk passeert het al in de nacht daarvoor. En dan krijgen we brede opklaringen met flink wat zon en temperaturen die rond een graad of 20 uitkomen. En vanaf maandag gaat een hoge drukgebied zich met ons weer bemoeien. De temperaturen lopen op. Het wordt echt wel zonnig. En naar het eind van de week toe kunnen we zelfs richting 25 graden of meer gaan. Neerslag? Volgende week is dat helemaal niet meer aan de orde.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken is woensdag gehackt. Via een gehackt e-mailaccount werden Duitsstalige phishingmails verstuurd. Daarin werd gevraagd om bankgegevens door te geven. Het departement kon de link in de mails uitschakelen. Het waarschuwt de ontvangers wel om extra alert te zijn voor nieuwe phishingmails. In de zorg- en gezondheidssector in Europa verdienen vrouwen bijna een vijfde minder per uur dan mannen. Dat blijkt uit een analyse van de Wereldgezondheidsorganisatie. En de kloof is groter bij de topfuncties. In de zorg werken meer vrouwen in leidinggevende functies dan in andere sectoren. Maar ze worden daar minder voor betaald. De conclusie van het rapport is: hoe meer een functie door vrouwen wordt bezet, hoe lager het loon is. Dat komt niet omdat vrouwen minder werken of jonger zijn, zegt de WHO. Het komt volgens hen gewoon neer op de manier waarop de sector het werk van vrouwen waardeert. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor mogelijke Russische drone- en raketaanvallen op Europese landen die Oekraïne steunen. Volgens Tusk zouden die aanvallen als ongelukken kunnen worden voorgesteld. Zo wil Rusland volgens Tusk de bereidheid van NAVO-landen verzwakken om elkaar te steunen. Artikel 5 van het NAVO-verdrag geldt bij een gewapende aanval op een lidstaat. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plaatsen meer dan een meter hoog. Het blijft de rest van de dag droog en wisselend bewolkt bij maximaal 20 graden. Morgen meer wolken, maar alleen aan de kust is er echt kans op regen. Temperaturen tot 22 graden.

0: praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik vind het fantastisch leuk als ik in het archief een plaatje vind van een artiest die Eddy Govert helemaal niet kent, ook al is het een West-Vlaamse artiest. Etienne Martens heet de man. Of misschien iets beter gekend onder de naam Bobby Marty.
4: Nee, zegt me helemaal niks. En nochtans, ik heb zoveel artiesten ontmoet, in feite ten tijde van vooral de opkomst van de vrije radio's. En die hadden allemaal hun fanbal natuurlijk, en ook die artiesten hadden fanbals. Het waren altijd fanbals met soms 20 artiesten die allemaal 3 of 4 liedjes kwamen zingen. En dan had je natuurlijk zo'n pak artiesten nodig, hè. En dan zag ik heel wat van die voor mij toen onbekende namen terug, die dan later wat bekendheid kregen. Maar Bobby Marty, dat moet ik eerlijk toegeven, die heb ik nooit gezien of gehoord. Maar blijkbaar jij wel.
3: Ja, inderdaad. Ik heb hem 1 keer live gezien. 1 keer eind jaren 80. Toen dit de nieuwe single was die hij uitbracht. Nu, hij was al bezig van in de jaren 60. Eigenlijk al van ergens midden in die jaren 60.
4: Vandaar.
3: En het nummer dat we gaan beluisteren, dat was ook wel een beetje speciaal, Eddy.
4: Ja, want op een zeker moment hoor je de man jodelen. En hij doet het zelfs dermate goed, dat ik zei, verdorie, jodelen. Het is niet iedere artiest gegeven, hè. Ik ken er trouwens maar enkele die ooit gejodeld hebben. En dat is Bobby Aanschoepen natuurlijk. En dan later het jodelmeisje. Maar dat is jaren later feitelijk. God, hoe heet ze weer?
3: Olga Lowina uit Tirol of zo?
4: Het zou kunnen. Nee, de naam ontsnapt me. Maar ja, er zijn heel weinig mensen feitelijk in Vlaanderen die echt kunnen jodelen. Maar blijkbaar, die Marty, die kon dat.
3: Hij kwam uit Houten. En het nummer dat hij bracht was er eentje dat in 1959 ook al werd opgenomen door de Hillbillies. Ken jij de Hillbillies?
4: Ja, van naam toch wel. Maar dat is ook al lang van voor mijn tijd. In feite, jaren 50, ja god, had ik nog niet rechtstreeks voeling mee. Dat is pas gekomen in de jaren 60.
3: Die Hillbillies waren Jantje Hendricks en de andere was dan ook de schrijver van het nummer. En dat was Johnny Hoes.
4: Voilà, vandaar hè.
3: En we luisteren naar Johnny, laat je jodel nog eens horen.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag een mix. Een mix van opklaringen, wolkenvelden, soms brede opklaringen. De wolken zijn vooral stapelwolken. En het is niet onmogelijk dat er heel lokaal misschien een enkele bui kan ontwikkelen. Maar die kans is eerder klein. De meeste plekken houden het droog. Wel vrij veel wind uit een west-noordwestelijke richting. Zeker aan de kust kan die echt wel goed doorblazen. Landinwaarts valt het beter mee. Maar die wind speelt zich zeker toch wel in een hoofdrol. Vanavond, vannacht komt er meer bewolking. Maar het blijft droog met minima rond ongeveer een graad of 14. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor beste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
6: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Dit is VBRO.

EBRO's Lieve Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In Brussel is er verkeershinder door een protestactie van taxichauffeurs. Een delegatie ontevreden chauffeurs trok in stoet langs de kabinetten van onder meer Vlaams mobiliteitsminister De Ritter en van Boris Dilies, minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest. De sector zegt al 10 jaar zwaar onder druk te staan en voelt zich in de steek gelaten door de politiek. Taxibedrijven kampen onder meer met stijgende brandstofprijzen, hoge belastingdruk en wat ze noemen de oneerlijke concurrentie van onder meer Uber. In Tessenderlo-Ham in Limburg is een dode gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Het gaat om een motorrijder van 28. Op een drukke weg kwam de man met zijn motor in botsing met een personenwagen. De bestuurder van dat voertuig is niet gewond, maar in shock naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Zuid-Afrika is in de ban van een vermoedelijke seriemoordenaar die de voorbije 2 maanden meermaals heeft toegeslagen. In de regio rond Johannesburg zijn nu al 9 vrouwenlichamen teruggevonden, de laatste 3 nog deze week en in halfnaakte toestand. De politie zegt niet te kunnen uitsluiten dat verschillende mannen de feiten plegen. Seksueel geweld is in Zuid-Afrika een vaak voorkomende misdaad en elke dag vinden er 60 moorden plaats in het land. Er is een beloning van 400.000 rand, ofwel zo'n 21.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot arrestatie van de dader of daders. En Mark van Bommel heeft voor zijn eerste selectie als bondscoach 28 spelers opgeroepen. Van Bommel maakt opnieuw plaats voor Mika Goots, Romeo Lavia en Mandela Keita en roept ook 2 nieuwe namen op. Jari de Busser, doelman bij AZ, en verdediger Kiriani Sabbe van Club Brugge. 2 duivels die er op het jongste WK nog bij waren, Thomas Meunier en Alexis Salemakers, vallen uit de boot. België speelt de komende weken 4 Nations League wedstrijden tegen Turkije, 2 tegen Frankrijk en volgende vrijdag in en tegen Italië. Het is aangenaam zacht bij 20 graden met soms brede opklaringen en overal droog. Morgen meer wolken, maar tot 23 graden en zondag neem je overdag maar beter een regenscherm mee buiten.
1: Nieuws uit je regio.
2: Afgelopen nacht is in Datezele een 29-jarige bestuurder zwaar gewond geraakt. Rond 1:15 reed hij over een rotonde, raakte hij een boom en botste daarna tegen een betonnen elektriciteitspaal. Hij is in levensgevaar naar het AZ Delta in Rumbeke gebracht. Hoe het nu is met zijn toestand is momenteel nog niet duidelijk. In Kortemark moest de brandweer gisteravond uitrukken en dat voor een afvalcontainer op het terrein van een metaalbedrijf die er in brand stond. Gelukkig hadden de spuitgasten het vuur snel onder controle. In Geleuwe zoekt de politie 2 inbrekers die uit een krantenwinkel ongeveer 200 sloffen sigaretten meenamen. De buit heeft volgens de uitbater een waarde van zo'n 30.000 euro. De diefstal is vastgelegd op camerabeelden. De politie onderzoekt nu die beelden om de daders te vinden. In Isegem zijn een deel van de geplande werken voor de ventilus voorlopig geschorst. Het gaat om bemalingswerken voor de uitbreiding van een hoogspanningsstation op de grens met Lendeleden. Omwonenden vrezen dat vervuild water in de Mastenijkbeek terechtkomt. De Raad van Vergunningsbetwistingen zal zich later nog over de zaak uitspreken. In Beernem vervallen de voorzorgsmaatregelen voor de bewoners langs de Vaart Zuid. Onderzoek toont aan dat de PFAS-vervuiling beperkt blijft tot het Kanaaleiland. Bewoners mogen daardoor opnieuw groente en fruit uit eigen tuin en eieren van eigen kippen gebruiken. Voor het vervuilde eiland wordt nog een saneringsplan uitgewerkt. Het recyclagepark in Ansegem stopt met cashbetalingen na meerdere inbraken. Bezoekers kunnen er voortaan enkel nog elektronisch betalen. Volgens de afvalintercommunale IMOG veroorzaakten de inbraken telkens aanzienlijke schade, terwijl er nog maar weinig bezoekers met muntstukken betaalden. In Brugge rukte de brandweer gisteren uit voor een brandgeur in het atelier van de Chocolate Line. Medewerkers merkten de geur gisteren namiddag op. De brandweer controleerde het gebouw ook met een warmtebeeldcamera, maar ze konden geen brandhaard vinden. In Westkerken bij Oudenburg is een woning onbewoonbaar verklaard na een brand. Het vuur brak gisteren voormiddag uit in een recente woning van sociale woonmaatschappij Woonsprong. 2 gezinsleden werden naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En Poperingen maakt zich vandaag op voor de bier- en hoppenfeesten. Op het programma staan onder meer een kinderparade vandaag en zondag de hoppenstoet, waaraan volgens de organisatie zo'n 1300 figuranten deelnemen.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
7: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
6: Dina Rodriguez.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62 of info@vbro.be.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens.
1: Wat zou ik doen in een wereld?
0: Gino Di Lucas en ook nog Danny Damaro.

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag een mix. Een mix van opklaringen, wolkenvelden, soms brede opklaringen. De wolken zijn vooral stapelwolken. En het is niet onmogelijk dat er heel lokaal misschien een enkele bui kan ontwikkelen. Maar die kans is eerder klein. De meeste plekken houden het droog. Wel vrij veel wind uit een west-noordwestelijke richting. Zeker aan de kust kan die echt wel goed doorblazen. Landinwaarts valt het beter mee. Maar die wind speelt zich zeker toch wel in een hoofdrol. Vanavond, vannacht komt er meer bewolking. Maar het blijft droog met minima rond ongeveer een graad of 14. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A, naast Aldi, in Nieuwpoort.
6: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café Du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
7: Dit is VBRO.

VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: Richting het weekend met onze VBRO Trotsplaat, Erik Vlaanders en Hugo Sichal. Ja, een weekend waarin heel wat te doen staat, in de Brugse regio bijvoorbeeld. Autoloze of autovrije zondag. Er is uiteraard de vermaarde kermis van Sint-Kruisbrugge, aansluitend dan die grote braderie van de Lange Straat Hoogstraat in Hartjebrugge. En er is natuurlijk ook voetbal, want om 6:30 zondagavond speelt Club Brugge weer thuis. En dat is toch wel een topper, hè, tegen Racing Genk. Alweer om die 3 kostbare punten in een competitie zonder play-offs. Dat is dus nu al bijzonder spannend. In ieder geval, dat is wat het weekend betreft. En we hopen natuurlijk dat die weersgoden, die omstandigheden, toch een beetje goed zijn, want het ziet er niet zo heel stabiel uit, maar wie weet komt de zon er dan toch door. Hè. Hier bij ons in ieder geval, want wij maken ons op voor dat weekend met heel veel gezelligheid. Straks natuurlijk welkom thuis met VBRO's Maarten Vijs en daarachter het grote VBRO Feestcafé dat weer de deuren opent.
1: VBRO, gewoon gezellige radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: In Brussel is er verkeershinder door een protestactie van taxichauffeurs. Een delegatie ontevreden chauffeurs trok in stoet langs de kabinetten van onder meer Vlaams mobiliteitsminister De Ridder en van Boris Dilies, minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest. De sector zegt al 10 jaar zwaar onder druk te staan en voelt zich in de steek gelaten door de politiek. Taxibedrijven kampen onder meer met stijgende brandstofprijzen, hoge belastingdruk en wat ze noemen de oneerlijke concurrentie van onder meer Uber. In Tessenderlo-Ham in Limburg is een dode gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Het gaat om een motorrijder van 28. Op een drukke weg kwam de man met zijn motor in botsing met een personenwagen. De bestuurder van dat voertuig is niet gewond, maar in shock naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Zuid-Afrika is in de ban van een vermoedelijke seriemoordenaar die de voorbije 2 maanden meermaals heeft toegeslagen. In de regio rond Johannesburg zijn nu al 9 vrouwenlichamen teruggevonden, de laatste 3 nog deze week en in halfnaakte toestand. De politie zegt niet te kunnen uitsluiten dat verschillende mannen de feiten plegen. Seksueel geweld is in Zuid-Afrika een vaak voorkomende misdaad en elke dag vinden er 60 moorden plaats in het land. Er is een beloning van 400.000 rand, ofwel zo'n 21.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot arrestatie van de dader of daders. En Mark van Bommel heeft voor zijn eerste selectie als bondscoach 28 spelers opgeroepen. Van Bommel maakt opnieuw plaats voor Mika Gods, Romeo Lavia en Mandela Keita en roept ook 2 nieuwe namen op. Jari de Busser, doelman bij AZ en verdediger Kiriani Sabbe van Club Brugge. 2 duivels die er op het jongste WK nog bij waren, Thomas Meunier en Alexis Salemakers, vallen uit de boot. België speelt de komende weken 4 Nations League wedstrijden tegen Turkije, 2 tegen Frankrijk en volgende vrijdag in en tegen Italië. Het is aangenaam zacht bij 20 graden met soms brede opklaringen en overal droog. Morgen meer wolken, maar tot 23 graden en zondag neem je overdag maar beter een regenscherm mee buiten.
1: Nieuws uit je regio.
2: De Brugse gemeenteraad buigt zich deze maand over de aanbesteding van de strandconcessie 2027-2035 voor Zeebrugge. Vlaanderen verplicht, net als onder meer in Knokke-Heist en Blankenbergen, een marktbevraging voor de uitbating van de enige strandbar. Dat is al jaren Banana Moon Beach Club, maar de stad moet de concessie toch openbaar aanbieden. Burgemeester Dirk de Vouw benadrukt dat Europese en Vlaamse regels een objectieve en transparante procedure opleggen. Kandidaten kunnen een dossier indienen waarna een onafhankelijke jury beslist wie het stuk strand krijgt. In andere kustgemeenten verliep zo'n procedure al moeizaam, met zelfs stappen naar de Raad van State. Aan Den Diever in Brugge vereist een bijzonder miljoenenproject. Residentie Gruuthuizen. 4 luxueuze appartementen en 1 stadswoning met privézwembad komen er op een iconische plek met zicht op het water, het Groeningen Museum en de Onze Lieve Vrouwenkerk. Het gaat om een uitzonderlijk aanbod in het Brugse topsegment. De woonentiteiten meten tussen 175 en 376 vierkante meter en kosten 1,75 tot 3,95 miljoen euro. De stadswoning met zwembad en poolhouse is het pronkstuk. Het historische karakter van de panden blijft behouden, gecombineerd met hedendaags comfort. Volgens de makelaars heeft Brugge nood aan meer luxe projecten en zullen kandidaatkopers zich zeker aandienen. Nog meer vastgoednieuws, want de woning van antiquair Paul de Grande is verkocht. Het Memlinghuis langs de Sint-Joristraat, dat hij 3 jaar geleden aankocht, is voor 2,2 miljoen verkocht. Eerder deze week raakte pas bekend dat de Grande zou verhuizen. Makelaars zouden het historische pand met parking pas vrijdag op hun websites plaatsen, maar dat is al niet meer nodig. Dankzij de vele aandacht kwam er al een koper opdagen. De antiquair woonde zelf graag in de woning, maar had er moeite mee dat geïnteresseerden voor zijn antiek ook in zijn privévertrekken binnenkonden. Daarom zoekt hij nu een andere plek in Brugge om te gaan wonen. De Grande is 77. Kunstateliers Slabbink uit Brugge levert opnieuw liturgisch textiel voor een bijzonder internationaal moment. Voor de pausviering van volgende week in Parijs maakt het familiebedrijf 200 gewaden en evenveel mijters, ontworpen in nauwe samenwerking met de Franse Bisschoppenconferentie en het Vaticaan. Ook voor de viering in Metz komen de gewaden uit Brugge. Volgens Victor Slabink blijft het een enorme eer om met hun vakmanschap deel uit te maken van zulke kerkelijke gebeurtenissen. Slabink, opgericht in 1903 en intussen geleid door de vierde generatie, blijft stevig verankerd in Brugge, waar zo'n 50 medewerkers liturgisch textiel ontwerpen en restaureren voor klanten wereldwijd. En tot slot nog een uittip voor dit weekend. Zondag doet Brugge mee aan Autovrije Zondag. De binnenstad is autovrij tussen 10 en 18 uur. Er valt van alles te beleven, waaronder een heuse bomenrij met tafels en stoelen nabij de Rozenhoutkaai. Maar er is ook rommelmarkt in de Lange Straat en kermis in Sint-Kruis. Je kunt genieten van de Brugse mosselfeesten op de Vismarkt en heerlijk Brugge in het Koningin Astridpark. Voor de kinderen is er een bad-eendjesroute.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Twee verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Django Wagner hier bij VBRO met Bachata Baljando. Het ook alvast in een nieuwe avondspits. Nieuwe VBRO's, welkom thuis. Tussen nu en 6 uur zijn we samen. Ik breng zoals gewoonlijk weer al die fijne Nederlandstalige muziek voor je mee. Samen met al onze dagdagelijkse items. Laten we er maar gewoon verder aan beginnen.
1: Schat,

0: VDRO, gezellig in het Nederlands, want wij staan voor het Nederlandstalige lied. En dat doen we 24 uur per dag via al onze gekende kanalen. Met onze volgende mogen we zelfs de hits van vandaag erbij nemen. Recht uit onze snelle 10 vandaag, Lux Teno en Als de zon schijnt.
1: De

0: VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk. Na, na, na, na.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
3: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
2: Dina Rodriguez.

0: Top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8285-62. 0471-8285-62. Of info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanavond en vannacht misschien wel wat meer wolken binnen, maar het blijft droog. Sowieso geen neerslag. Minima die ergens rond een graad of 14 gaan uitkomen tegen de ochtend. En eigenlijk de hele nacht met een mix van wolken en opklaringen. De wind neemt af, maar verdwijnt zeker niet. Het is vooral landinwaarts dat er minder wind komt te staan. Aan zee blijft die toch redelijk goed doorwaaien. En ook morgen zal dat een beetje het weerbeeld zijn. Dan wel weer meer wolken, met een wat grotere kans dat er toch hier of daar eens een enkele bui aan te pas komt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
5: Dit is VBRO.

Nummer 1 in onze VBRO Top 30 nog steeds. En daar goed vastgebeiteld, zo blijkt. Want al een aantal weken mogen zij op die hoogste positie bereiken. Deze Aaron Bommaert en Zoe met Tranen van Goud. Kon vandaag ook niet ontbreken in deze vrijdagse Welkom Thuis.

Het is mijn leven. Belinda Kienaar bezingt het nog steeds met haar recentste, dus bij deze in onze Welkom Thuis hier op vrijdag. En dat weekend die staat nu wel echt heel dicht voor de deur. Zometeen richting de klok van 5 met een update van de nieuwsfeiten uiteraard. En voor velen onder jullie is die klok van 5 ook het startsein voor het weekend. Wij kunnen dat weer feestelijk inzetten vanaf 6 uur hier bij VBRO met ons VBRO Feestcafé. En uiteraard ook straks al in het tweede deel van deze Welkom Thuis op vrijdag. Hey.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In Brussel is er verkeershinder door een protestactie van taxichauffeurs. Een delegatie ontevreden chauffeurs trok in stoet langs de kabinetten van onder meer Vlaams mobiliteitsminister De Ridder en van Boris Dilies, minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest. De sector zegt al 10 jaar zwaar onder druk te staan en voelt zich in de steek gelaten door de politiek. Taxibedrijven kampen onder meer met stijgende brandstofprijzen, hoge belastingdruk en wat ze noemen de oneerlijke concurrentie van onder meer Uber. In Tessenderlo Ham in Limburg is een dode gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Het gaat om een motorrijder van 28. Op een drukke weg kwam de man met zijn motor in botsing met een personenwagen. De bestuurder van dat voertuig is niet gewond, maar in shock naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Zuid-Afrika is in de ban van een vermoedelijke seriemoordenaar die de voorbije 2 maanden meermaals heeft toegeslagen. In de regio rond Johannesburg zijn nu al 9 vrouwenlichamen teruggevonden, de laatste 3 nog deze week en in halfnaakte toestand. De politie zegt niet te kunnen uitsluiten dat verschillende mannen de feiten plegen. Seksueel geweld is in Zuid-Afrika een vaak voorkomende misdaad en elke dag vinden er 60 moorden plaats in het land. Er is een beloning van 400.000 de rand, ofwel zo'n 21.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot arrestatie van de dader of daders. En Mark van Bommel heeft voor zijn eerste selectie als bondscoach 28 spelers opgeroepen. Van Bommel maakt opnieuw plaats voor Mika Gots, Romeo Lavia en Mandela Keita en roept ook 2 nieuwe namen op. Jari de Busser, doelman bij AZ, en verdediger Kiriani Sabbe van Club Brugge. 2 duivels die er op het jongste WK nog bij waren, Thomas Meunier en Alexis Salemakers, vallen uit de boot. België speelt de komende weken 4 Nations League wedstrijden tegen Turkije, 2 tegen Frankrijk en volgende vrijdag in en tegen Italië. Het is aangenaam zacht bij 20 graden met soms brede opklaringen en overal droog. Morgen meer wolken, maar tot 23 graden en zondag neem je overdag maar beter een regenscherm mee buiten.
1: Nieuws uit je regio.
2: De Brugse gemeenteraad buigt zich deze maand over de aanbesteding van de strandconcessie 2027-2035 voor Zeebrugge. Vlaanderen verplicht, net als onder meer in Knokke-Heist en Blankenbergen, een marktbevraging voor de uitbating van de enige strandbaar. Dat is al jaren Banana Moon Beach Club, maar de stad moet de concessie toch openbaar aanbieden. Burgemeester Dirk de Vouw benadrukt dat Europese en Vlaamse regels een objectieve en transparante procedure opleggen. Kandidaten kunnen een dossier indienen waarna een onafhankelijke jury beslist wie het stuk strand krijgt. In andere kustgemeenten verliep zo'n procedure al moeizaam, met zelfs stappen naar de Raad van State. Aan Den Diever in Brugge vereist een bijzonder miljoenenproject. Residentie Gruuthuizen. 4 luxueuze appartementen en 1 stadswoning met privézwembad komen er op een iconische plek met zicht op het water, het Groeningen Museum en de Onze Lieve Vrouwenkerk. Het gaat om een uitzonderlijk aanbod in het Brugse topsegment. De woonentiteiten meten tussen 175 en 376 vierkante meter en kosten 1,75 tot 3,95 miljoen euro. De stadswoning met zwembad en poolhouse is het pronkstuk. Het historische karakter van de panden blijft behouden, gecombineerd met hedendaags comfort. Volgens de makelaars heeft Brugge nood aan meer luxe projecten en zullen kandidaatkopers zich zeker aandienen. Nog meer vastgoednieuws, want de woning van antiquair Paul de Grande is verkocht. Het Memlinghuis langs de Sint-Joristraat, dat hij 3 jaar geleden aankocht, is voor 2,2 miljoen verkocht. Eerder deze week raakte pas bekend dat de Grande zou verhuizen. Makelaars zouden het historische pand met parking pas vrijdag op hun websites plaatsen, maar dat is al niet meer nodig. Dankzij de vele aandacht kwam er al een koper opdagen. De antiquair woonde zelf graag in de woning, maar had er moeite mee dat geïnteresseerden voor zijn antiek ook in zijn privévertrekken binnen konden. Daarom zoekt hij nu een andere plek in Brugge om te gaan wonen. De Grande is 77. Kunstateliers Slabbink uit Brugge levert opnieuw liturgisch textiel voor een bijzonder internationaal moment. Voor de pausviering van volgende week in Parijs maakt het familiebedrijf 200 gewaden en evenveel mijters, ontworpen in nauwe samenwerking met de Franse Bisschoppenconferentie en het Vaticaan. Ook voor de viering in Metz komen de gewaden uit Brugge. Volgens Victor Slabink blijft het een enorme eer om met hun vakmanschap deel uit te maken van zulke kerkelijke gebeurtenissen. Slabink, opgericht in 1903 en intussen geleid door de vierde generatie, blijft stevig verankerd in Brugge, waar zo'n 50 medewerkers liturgisch textiel ontwerpen en restaureren voor klanten wereldwijd. En tot slot nog een uittip voor dit weekend. Zondag doet Brugge mee aan Autovrije Zondag. De binnenstad is autovrij tussen 10 en 18 uur. Er valt van alles te beleven, waaronder een heuse bomenrij met tafels en stoelen nabij de Rozenhoutkaai. Maar er is ook rommelmarkt in de Lange Straat en kermis in Sint-Kruis. Je kunt genieten van de Brugse mosselfeesten op de Vismarkt en heerlijk Brugge in het Koningin Astridpark. Voor de kinderen is er een bad-eendjesroute. Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht misschien wel wat meer wolken binnen, maar het blijft droog. Sowieso geen neerslag. Minima die ergens rond een graad of 14 gaan uitkomen tegen de ochtend. En eigenlijk de hele nacht met een mix van wolken en opklaringen. De wind neemt af, maar verdwijnt zeker niet. Het is vooral landinwaarts dat er minder wind komt te staan. Aan zee blijft die toch redelijk goed doorwaaien. En ook morgen zal dat een beetje het weerbeeld zijn. Dan wel weer meer wolken met een wat grotere kans dat er toch hier of daar eens een enkele bui aan te pas komt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: tot vrijdag van 10 tot 12. Met Eddy Govert. Hier bij de VBRO.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Beverliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: In Brussel is er verkeershinder door een protestactie van taxichauffeurs. Een delegatie ontevreden chauffeurs trok in stoet langs de kabinetten van onder meer Vlaams mobiliteitsminister De Ridder en van Boris Dilies, minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest. De sector zegt al 10 jaar zwaar onder druk te staan en voelt zich in de steek gelaten door de politiek. Taxibedrijven kampen onder meer met stijgende brandstofprijzen, hoge belastingdruk en wat ze noemen de oneerlijke concurrentie van onder meer Uber. In Tessenderlo-Ham in Limburg is een dode gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Het gaat om een motorrijder van 28. Op een drukke weg kwam de man met zijn motor in botsing met een personenwagen. De bestuurder van dat voertuig is niet gewond, maar in shock naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Zuid-Afrika is in de ban van een vermoedelijke seriemoordenaar die de voorbije 2 maanden meermaals heeft toegeslagen. In de regio rond Johannesburg zijn nu al 9 vrouwenlichamen teruggevonden, de laatste 3 nog deze week en in halfnaakte toestand. De politie zegt niet te kunnen uitsluiten dat verschillende mannen de feiten plegen. Seksueel geweld is in Zuid-Afrika een vaak voorkomende misdaad en elke dag vinden er 60 moorden plaats in het land. Er is een beloning van 400.000 rand, ofwel zo'n 21.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot arrestatie van de dader of daders. En Marc van Bommel heeft voor zijn eerste selectie als bondscoach 28 spelers opgeroepen. Van Bommel maakt opnieuw plaats voor Mika Goots, Romeo Lavia en Mandela Keita en roept ook 2 nieuwe namen op. Jari de Busser, doelman bij AZ, en verdediger Kiriani Sabbe van Club Brugge. 2 duivels die er op het jongste WK nog bij waren, Thomas Meunier en Alexis Salemakers, vallen uit de boot. België speelt de komende weken 4 Nations League wedstrijden tegen Turkije, 2 tegen Frankrijk en volgende vrijdag in en tegen Italië. Het is aangenaam zacht bij 20 graden met soms brede opklaringen en overal droog. Morgen meer wolken, maar tot 23 graden en zondag neem je overdag maar beter een regenscherm mee buiten.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk 3-gangen menu in het klassenkader en met de kwaliteit van Salons ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
6: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79
5: of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
0: Dit is VBRO.

gezelligheid roef in deze vrijdagsavondspits. Deze vrijdagse welkom thuis hier bij VPRO. Wij luisteren Nederlandstalig. Zometeen even met een zijspoor naar de jaren 80 en naar een single in het Engels. Eerst het Nederlandstalig archief aanspreken en dat doen we met een hele grote meneer. Wiltura hier bij VPRO met Helena.

0: Maywood en Rio. Een bijna vergeten nummer uit 1981. En dat evenals een fijne classic en een zijspoor naar het Engels. Om deze Welkom Thuis op vrijdag alweer netjes af te ronden. Geert Naastens die krijgt van mij het laatste woord. Die zit al in de studio. Dus Geert, het is aan jou.
1: Het weekend ziet er eigenlijk best wel aardig uit. Het blijft grotendeels of volledig droog. Er is kans op eens wat lichte neerslag in de loop van zaterdag, maar veel meer dan wat gedruppel of een enkele bui zal dat echt niet opleveren. Temperaturen die zitten daarbij ergens rond, laat ons zeggen, een graad of 20, 22 op zaterdag. Wel redelijk wat wind uit een geleidelijk ook weer wat meer zuidwestelijke richting. In de nacht naar zondag nog meer wolken. Misschien dat er dan ook wel wat lichte regen kan vallen, maar allemaal heel erg weinig. Zondag overdag trekt een front heel snel weg in de ochtend, waarna brede opklaringen binnenlopen en de zon volop armslag krijgt. Maxima dan rond een graad of 20. En vanaf maandag keert de zomer geleidelijk weer terug. Het wordt warmer tot eind van de week zoals 25 graden of meer. En de zon speelt daarbij een grote rol. Neerslag is er volgende week helemaal niet meer bij. Dit is Geert Naastens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Een Nederlandse drugscrimineel tegen wie de grootschalige raid was gericht in Overasselt begin deze maand is aangehouden in Duitsland. Hij is daarop gepakt op verdenking van de invoer van 4000 kilo cocaïne. Die waren eerder deze maand aangetroffen in containers in Duinkerke. De massale aanval op zijn huis, waarbij de beveiliger van dat huis is doodgeschoten, had volgens de speurders ook te maken met een conflict over een grote cocaïnedeal. Voor die aanslag zitten nog altijd 32 mannen in de cel. Er is nu ook een vijfde verdachte aangehouden in het onderzoek naar het enorme synthetische drugslab in Bree in Limburg. Het gaat om een vrouw van 34. Ook zij zit nu in de cel, net als de vier mannen met Nederlandse nationaliteit die eerder waren aangehouden. In het labo, in een loods langs een verlaten weg, produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De procureur in Limburg vraagt de overheid ook voor zijn provincie voldoende middelen te voorzien voor de strijd tegen drugs. Militairen zullen nog langer blijven patrouilleren in de trein- en metrostations in Brussel. De federale ministerraad heeft beslist om de opdracht die 6 maanden geleden startte nog te verlengen. De soldaten patrouilleren er samen met de politie, onder meer in de strijd tegen drugscriminaliteit in de hoofdstad. In Koolskamp in West-Vlaanderen heeft Tim Erlier voor de tweede keer in zijn loopbaan Koolskamp koers gewonnen, het zogeheten kampioenschap van Vlaanderen. Met 110 edities is dit een van de alleroudste wielerwedstrijden van het land. Zoals gebruikelijk eindigde de koers in een massaspurt. Merlier klopte Dylan Groenewegen, die hier voor de 5e keer tweede was. Jasper Philipsen finishte pas 5e. En in het tennis is de Davis Cup-confrontatie tegen Oostenrijk nog niet verloren. Na de nederlaag van Gauthier-Onclin won Sisu Berks vanmiddag wel zijn partij. In 3 sets. Hij verloor de eerste set van Lucas Neumeier, maar kon het tij nog keren. De beslissing in het duel valt morgen met 1 dubbelspel en 2 enkelspelwedstrijden. Wie als eerste 3 duels wint, mag naar de Final 8. Vanavond nog droog met opklaringen. Tijdens de nacht iets meer wolken en tot 14 graden. Morgen buien aan zee en in het hele westen. De rest van het land kan het droog houden. Maxima dan tot 22 graden.
1: Nieuws uit je regio. De Brugse gemeenteraad buigt zich deze maand over de aanbesteding van de strandconcessie 2027-2035 voor Zeebrugge. Vlaanderen verplicht, net als onder meer in Knokke-Heist en Blankenbergen, een marktbevraging voor de uitbating van de enige strandbar. Dat is al jaren Banana Moon Beach Club, maar de stad moet de concessie toch openbaar aanbieden. Burgemeester Dirk de Vouw benadrukt dat Europese en Vlaamse regels een objectieve en transparante procedure opleggen. Kandidaten kunnen een dossier indienen waarna een onafhankelijke jury beslist wie het stuk strand krijgt. In andere kustgemeenten verliep zo'n procedure al moeizaam, met zelfs stappen naar de Raad van State. Aan Den Diever in Brugge vereist een bijzonder miljoenenproject. Residentie Gruuthuizen. 4 luxueuze appartementen en 1 stadswoning met privézwembad komen er op een iconische plek met zicht op het water, het Groeningen Museum en de Onze Lieve Vrouwenkerk. Het gaat om een uitzonderlijk aanbod in het Brugse topsegment. De woonentiteiten meten tussen 175 en 376 vierkante meter en kosten 1,75 tot 3,95 miljoen euro. De stadswoning met zwembad en poolhouse is het pronkstuk. Het historische karakter van de panden blijft behouden, gecombineerd met hedendaags comfort. Volgens de makelaars heeft Brugge nood aan meer luxe projecten en zullen kandidaatkopers zich zeker aandienen. Nog meer vastgoednieuws, want de woning van antiquair Paul de Grande is verkocht. Het Memlinghuis langs de Sint-Joristraat, dat hij 3 jaar geleden aankocht, is voor 2,2 miljoen verkocht. Eerder deze week raakte pas bekend dat de Grande zou verhuizen. Makelaars zouden het historische pand met parking pas vrijdag op hun websites plaatsen, maar dat is al niet meer nodig. Dankzij de vele aandacht kwam er al een koper opdagen. De antiquair woonde zelf graag in de woning, maar had er moeite mee dat geïnteresseerden voor zijn antiek ook in zijn privévertrekken binnen konden. Daarom zoekt hij nu een andere plek in Brugge om te gaan wonen. De Grande is 77. Kunstateliers Slabbink uit Brugge levert opnieuw liturgisch textiel voor een bijzonder internationaal moment. Voor de pausviering van volgende week in Parijs maakt het familiebedrijf 200 gewaden en evenveel mijters, ontworpen in nauwe samenwerking met de Franse Bisschoppenconferentie en het Vaticaan. Ook voor de viering in Metz komen de gewaden uit Brugge. Volgens Victor Slabbink blijft het een enorme eer om met hun vakmanschap deel uit te maken van zulke kerkelijke gebeurtenissen. Slabbink, opgericht in 1903 en intussen geleid door de vierde generatie, blijft stevig verankerd in Brugge, waar zo'n 50 medewerkers liturgisch textiel ontwerpen en restaureren voor klanten wereldwijd. En tot slot nog een uittip voor dit weekend. Zondag doet Brugge mee aan Autovrije Zondag. De binnenstad is autovrij tussen 10 en 18 uur. Er valt van alles te beleven, waaronder een heuse bomenrij met tafels en stoelen nabij de Rozenhoutkaai. Maar er is ook rommelmarkt in de Lange Straat en kermis in Sint-Kruis. Je kunt genieten van de Brugse mosselfeesten op de Vismarkt en heerlijk Brugge in het Koningin Astridpark. Voor de kinderen is er een bad-eendjesroute.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
3: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
2: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
4: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
2: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht misschien wel wat meer wolken binnen, maar het blijft droog. Sowieso geen neerslag. Minima die ergens rond een graad of 14 gaan uitkomen tegen de ochtend. En eigenlijk de hele nacht met een mix van wolken en opklaringen. De wind neemt af, maar verdwijnt zeker niet. Het is vooral landinwaarts dat er minder wind komt te staan. Aan zee blijft die toch redelijk goed doorwaaien. En ook morgen zal dat een beetje het weerbeeld zijn. Dan wel weer meer wolken met een wat grotere kans dat er toch hier of daar eens een enkele bui aan te pas komt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: De Nederlandse drugscrimineel tegen wie de grootschalige raid was gericht in Overasselt begin deze maand is aangehouden in Duitsland. Hij is daarop gepakt op verdenking van de invoer van 4000 kilo cocaïne. Die waren eerder deze maand aangetroffen in containers in Duinkerke. De massale aanval op zijn huis, waarbij de beveiliger van dat huis is doodgeschoten, had volgens de speurders ook te maken met een conflict over een grote cocaïnedeal. Voor die aanslag zitten nog altijd 32 mannen in de cel. Er is nu ook een vijfde verdachte aangehouden in het onderzoek naar het enorme synthetische drugslab in Bree in Limburg. Het gaat om een vrouw van 34. Ook zij zit nu in de cel, net als de vier mannen met Nederlandse nationaliteit die eerder waren aangehouden. In het labo, in een loods langs een verlaten weg, produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De procureur in Limburg vraagt de overheid ook voor zijn provincie voldoende middelen te voorzien voor de strijd tegen drugs. Militairen zullen nog langer blijven patrouilleren in de trein- en metrostations in Brussel. De federale ministerraad heeft beslist om de opdracht die 6 maanden geleden startte nog te verlengen. De soldaten patrouilleren er samen met de politie, onder meer in de strijd tegen drugscriminaliteit in de hoofdstad. In Koolskamp in West-Vlaanderen heeft Tim Erlier voor de tweede keer in zijn loopbaan Koolskamp koers gewonnen, het zogeheten kampioenschap van Vlaanderen. Met 110 edities is dit een van de alleroudste wielerwedstrijden van het land. Zoals gebruikelijk eindigde de koers in een massaspurt. Merlier klopte Dylan Groenewegen, die hier voor de 5e keer tweede was. Jasper Philipsen finishte pas 5e. En in het tennis is de Davis Cup confrontatie tegen Oostenrijk nog niet verloren. Na de nederlaag van Gauthier Onclin won Sisu Berks vanmiddag wel zijn partij. In 3 sets. Hij verloor de eerste set van Lucas Neumeier, maar kon het tij nog keren. De beslissing in het duel valt morgen met 1 dubbelspel en 2 enkelspelwedstrijden. Wie als eerste 3 duels wint, mag naar de Final 8. Vanavond nog droog met opklaringen, tijdens de nacht iets meer wolken en tot 14 graden. Morgen buien aan zee en in het hele westen. De rest van het land kan het droog houden. Maxima dan tot 22 graden.
2: Wel, zeg, zo goed gezind.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Opening, nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: De Nederlandse drugscrimineel tegen wie de grootschalige raid was gericht in Overasselt begin deze maand is aangehouden in Duitsland. Hij is daarop gepakt op verdenking van de invoer van 4000 kilo cocaïne. Die waren eerder deze maand aangetroffen in containers in Duinkerke. De massale aanval op zijn huis, waarbij de beveiliger van dat huis is doodgeschoten, had volgens de speurders ook te maken met een conflict over een grote cocaïnedeal. Voor die aanslag zitten nog altijd 32 mannen in de cel. Er is nu ook een vijfde verdachte aangehouden in het onderzoek naar het enorme synthetische drugslab in Bree in Limburg. Het gaat om een vrouw van 34. Ook zij zit nu in de cel, net als de vier mannen met Nederlandse nationaliteit die eerder waren aangehouden. In het labo, in een loods langs een verlaten weg, produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De procureur in Limburg vraagt de overheid ook voor zijn provincie voldoende middelen te voorzien voor de strijd tegen drugs. Militairen zullen nog langer blijven patrouilleren in de trein- en metrostations in Brussel. De federale ministerraad heeft beslist om de opdracht die 6 maanden geleden startte nog te verlengen. De soldaten patrouilleren er samen met de politie, onder meer in de strijd tegen drugscriminaliteit in de hoofdstad. In Koolskamp in West-Vlaanderen heeft Tim Erlier voor de tweede keer in zijn loopbaan Koolskamp koers gewonnen, het zogeheten kampioenschap van Vlaanderen. Met 110 edities is dit een van de alleroudste wielerwedstrijden van het land. Zoals gebruikelijk eindigde de koers in een massaspurt. Merlier klopte Dylan Groenewegen, die hier voor de 5e keer tweede was. Jasper Philipsen finishte pas 5e. En in het tennis is de Davis Cup confrontatie tegen Oostenrijk nog niet verloren. Na de nederlaag van Gauthier Onclin won Sisu Berks vanmiddag wel zijn partij. In 3 sets. Hij verloor de eerste set van Lucas Neumeier, maar kon het tij nog keren. De beslissing in het duel valt morgen met 1 dubbelspel en 2 enkelspelwedstrijden. Wie als eerste 3 duels wint, mag naar de Final 8. Vanavond nog droog met opklaringen. Tijdens de nacht iets meer wolken en tot 14 graden. Morgen buien aan zee en in het hele westen. De rest van het land kan het droog houden. Maxima dan tot 22 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: De Brugse gemeenteraad buigt zich deze maand over de aanbesteding van de strandconcessie 2027-2035 voor Zeebrugge. Vlaanderen verplicht, net als onder meer in Knokke-Heist en Blankenbergen, een marktbevraging voor de uitbating van de enige strandbar. Dat is al jaren Banana Moon Beach Club, maar de stad moet de concessie toch openbaar aanbieden. Burgemeester Dirk de Vouw benadrukt dat Europese en Vlaamse regels een objectieve en transparante procedure opleggen. Kandidaten kunnen een dossier indienen waarna een onafhankelijke jury beslist wie het stuk strand krijgt. In andere kustgemeenten verliep zo'n procedure al moeizaam, met zelfs stappen naar de Raad van State. Aan Den Diever in Brugge vereist een bijzonder miljoenenproject. Residentie Gruuthuizen. 4 luxueuze appartementen en 1 stadswoning met privézwembad komen er op een iconische plek met zicht op het water, het Groeningenmuseum en de Onze Lieve Vrouwenkerk. Het gaat om een uitzonderlijk aanbod in het Brugse topsegment. De woonentiteiten meten tussen 175 en 376 vierkante meter en kosten 1,75 tot 3,95 miljoen euro. De stadswoning met zwembad en poolhouse is het pronkstuk. Het historische karakter van de panden blijft behouden, gecombineerd met hedendaags comfort. Volgens de makelaars heeft Brugge nood aan meer luxe projecten en zullen kandidaatkopers zich zeker aandienen. Nog meer vastgoednieuws, want de woning van antiquair Paul de Grande is verkocht. Het Memlinghuis langs de Sint-Joristraat, dat hij 3 jaar geleden aankocht, is voor 2,2 miljoen verkocht. Eerder deze week raakte pas bekend dat de Grande zou verhuizen. Makelaars zouden het historische pand met parking pas vrijdag op hun websites plaatsen, maar dat is al niet meer nodig. Dankzij de vele aandacht kwam er al een koper opdagen. De antiquair woonde zelf graag in de woning, maar had er moeite mee dat geïnteresseerden voor zijn antiek ook in zijn privévertrekken binnen konden. Daarom zoekt hij nu een andere plek in Brugge om te gaan wonen. De Grande is 77. Kunstateliers Slabbink uit Brugge levert opnieuw liturgisch textiel voor een bijzonder internationaal moment. Voor de pausviering van volgende week in Parijs maakt het familiebedrijf 200 gewaden en evenveel mijters, ontworpen in nauwe samenwerking met de Franse Bisschoppenconferentie en het Vaticaan. Ook voor de viering in Metz komen de gewaden uit Brugge. Volgens Victor Slabink blijft het een enorme eer om met hun vakmanschap deel uit te maken van zulke kerkelijke gebeurtenissen. Slabink, opgericht in 1903 en intussen geleid door de vierde generatie, blijft stevig verankerd in Brugge, waar zo'n 50 medewerkers liturgisch textiel ontwerpen en restaureren voor klanten wereldwijd. En tot slot nog een uittip voor dit weekend. Zondag doet Brugge mee aan Autovrije Zondag. De binnenstad is autovrij tussen 10 en 18 uur. Er valt van alles te beleven, waaronder een heuse bomenrij met tafels en stoelen nabij de Rozenhoutkaai. Maar er is ook rommelmarkt in de Lange Straat en kermis in Sint-Kruis. Je kunt genieten van de Brugse mosselfeesten op de Vismarkt en heerlijk Brugge in het Koningin Astridpark. Voor de kinderen is er een bad-eendjesroute. Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet.

0: De Nederlandse drugscrimineel tegen wie de grootschalige raid was gericht in Overasselt begin deze maand is aangehouden in Duitsland. Hij is daarop gepakt op verdenking van de invoer van 4000 kilo cocaïne. Die waren eerder deze maand aangetroffen in containers in Duinkerke. De massale aanval op zijn huis, waarbij de beveiliger van dat huis is doodgeschoten, had volgens de speurders ook te maken met een conflict over een grote cocaïnedeal. Voor die aanslag zitten nog altijd 32 mannen in de cel. Er is nu ook een vijfde verdachte aangehouden in het onderzoek naar het enorme synthetische drugslab in Bree in Limburg. Het gaat om een vrouw van 34. Ook zij zit nu in de cel, net als de vier mannen met Nederlandse nationaliteit die eerder waren aangehouden. In het labo, in een loods langs een verlaten weg, produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De procureur in Limburg vraagt de overheid ook voor zijn provincie voldoende middelen te voorzien voor de strijd tegen drugs. Militairen zullen nog langer blijven patrouilleren in de trein- en metrostations in Brussel. De federale ministerraad heeft beslist om de opdracht die 6 maanden geleden startte nog te verlengen. De soldaten patrouilleren er samen met de politie, onder meer in de strijd tegen drugscriminaliteit in de hoofdstad. In Koolskamp in West-Vlaanderen heeft Tim Erlier voor de tweede keer in zijn loopbaan Koolskamp koers gewonnen, het zogeheten kampioenschap van Vlaanderen. Met 110 edities is dit een van de alleroudste wielerwedstrijden van het land. Zoals gebruikelijk eindigde de koers in een massaspurt. Merlier klopte Dylan Groenewegen, die hier voor de 5e keer tweede was. Jasper Philipsen finishte pas 5e. En in het tennis is de Davis Cup-confrontatie tegen Oostenrijk nog niet verloren. Na de nederlaag van Gauthier-Onclin won Sisu Berks vanmiddag wel zijn partij. In 3 sets. Hij verloor de eerste set van Lucas Neumeier, maar kon het tij nog keren. De beslissing in het duel valt morgen met 1 dubbelspel en 2 enkelspelwedstrijden. Wie als eerste 3 duels wint, mag naar de Final 8. Vanavond nog droog met opklaringen. Tijdens de nacht iets meer wolken en tot 14 graden. Morgen buien aan zee en in het hele westen. De rest van het land kan het droog houden. Maxima dan tot 22 graden.
1: Na, na, na, na. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
3: Zing en laat de zon mee schijnen. Zing.
2: Dina Rodriguez. Help.

0: In OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Dit is VBRO.
2: VBRO. VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De Nederlandse drugscrimineel tegen wie de grootschalige raid was gericht in Overasselt begin deze maand is aangehouden in Duitsland. Hij is daarop gepakt op verdenking van de invoer van 4000 kilo cocaïne. Die waren eerder deze maand aangetroffen in containers in Duinkerke. De massale aanval op zijn huis, waarbij de beveiliger van dat huis is doodgeschoten, had volgens de speurders ook te maken met een conflict over een grote cocaïnedeal. Voor die aanslag zitten nog altijd 32 mannen in de cel. Er is nu ook een vijfde verdachte aangehouden in het onderzoek naar het enorme synthetische drugslab in Bree in Limburg. Het gaat om een vrouw van 34. Ook zij zit nu in de cel, net als de vier mannen met Nederlandse nationaliteit die eerder waren aangehouden. In het labo, in een loods langs een verlaten weg, produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De procureur in Limburg vraagt de overheid ook voor zijn provincie voldoende middelen te voorzien voor de strijd tegen drugs. Militairen zullen nog langer blijven patrouilleren in de trein- en metrostations in Brussel. De federale ministerraad heeft beslist om de opdracht die 6 maanden geleden startte nog te verlengen. De soldaten patrouilleren er samen met de politie, onder meer in de strijd tegen drugcriminaliteit in de hoofdstad. In Koolskamp in West-Vlaanderen heeft Timmerlier voor de tweede keer in zijn loopbaan Koolskamp koers gewonnen, het zogeheten kampioenschap van Vlaanderen. Met 110 edities is dit een van de alleroudste wielerwedstrijden van het land. Zoals gebruikelijk eindigde de koers in een massaspurt. Merlier klopte Dylan Groenewegen, die hier voor de 5e keer tweede was. Jasper Philipsen finishte pas 5e. En in het tennis is de Davis Cup-confrontatie tegen Oostenrijk nog niet verloren. Na de nederlaag van Gauthier-Onclin won Sisu Berks vanmiddag wel zijn partij. In 3 sets. Hij verloor de eerste set van Lucas Neumeier, maar kon het tij nog keren. De beslissing in het duel valt morgen met 1 dubbelspel en 2 enkelspelwedstrijden. Wie als eerste 3 duels wint, mag naar de Final 8. Vanavond nog droog met opklaringen. Tijdens de nacht iets meer wolken en tot 14 graden. Morgen buien aan zee en in het hele westen. De rest van het land kan het droog houden. Maxima dan tot 22 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Je

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Dit is

Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

0: Zeg meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg Doris, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee

hachalotet. En hem noem ik Bas. Die dotte van moeder in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Wel, zeg, zo goed gezind.
1: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Hmm. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Oh,
1: echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.

kom niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

verkiezingen vandaag zou Vlaams Belang in Vlaanderen 27,8% van de stemmen halen. Dat blijkt uit een peiling van HLN, VTM, Le Soir en RTL. De N-VA van Bart De Wever zou 23% halen, ruim 10% meer dan CD&V en Vooruit. Anders en Groen flirten met de 6%. In Wallonië is de PS de grootste met 29% en ook in Brussel zijn de Waalse socialisten de grootste. Een 80-tal actievoerders heeft geprotesteerd bij de opening van het academiejaar van UGent. Ze scandeerden slogans toen de stoet met onder meer rector Petra de Sutter aan het bekende UFO-gebouw aankwam. Ze eisen het ontslag van Nathan Kofnas, een omstreden postdoctoraal onderzoeker aan de universiteit. Die beweert dat er aangeboren verschillen in intelligentie bestaan tussen rassen. Op de E34 in Turnhout is een achtervolging geëindigd op een crash. De politie heeft twee mensen opgepakt. De achtervolging begon in Berchem bij Antwerpen, maar wat daar de aanleiding voor is, blijft onduidelijk. In Turnhout botste de achtervolgde auto op een vrachtwagen. Door dat ongeval was de snelweg even volledig versperd. In Parijs zit een politieagent in de cel omdat hij een terreuraanslag zou hebben gepland. Hij had ook illegale wapens. Hij zou banden hebben met het extreemrechtse milieu. Het Franse antiterreurparket vermoedt dat hij aanvallen wou plegen tegen belangen van de Franse staat en daarvoor wapens printen met een 3D-printer. En het veldhospitaal van het Belgische BFAST-team krijgt een internationale erkenning van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die bevestigt zo dat de medische voorziening voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. En met die verificatie garandeert ons land ook dat ze binnen 24 tot 48 uur ter plaatse kunnen zijn. Het blijft droog bij 14 graden, daarna een zonnige zaterdag met wat wolken. Al is er ook geregeld kans op lichte regen bij een graad of 22. Zondag stilaan opklaringen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

geleerd. Ik moet geen klop niet meer werken, ben voorgoed uitgerangeerd. Ik mag heimelijk nog wat zingen, als chanteur flamand kom ik. Met een baard en een gitaar, een soort middeleeuws reliek. Ik hoor ze zeggen een curiosum, geef hem maandelijks een zoen. Geef die vooroorlogse zanger, geef

loting. Zet hem straks maar in een rolstoel, rijd hem rond zoveel als het kan. Laat hem kwijlen bij de kampioenen en doe hem dan pamperen. Knoop het zachtjes in zijn oren, dus noods met een ferme sermoen.

is nog een god ten duvels vast. En die hekelt en die pekelt, die schoolmeester dan die vet. En die jankt omdat hij af en toe op zijn eigen blaren zet. Het is een storende criticaster, het is een

mens nog geen treuseert. Zet hem tussen de vitrine, ook al schreeuwt die moord en brand. Maar dat wordt voor het streektoerisme ongelooflijk interessant. Daarom zing ik van colère, geef ik meer dan ooit katoen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: verkiezingen vandaag zou Vlaams Belang in Vlaanderen 27,8% van de stemmen halen. Dat blijkt uit een peiling van HLN, VTM, Le Soir en RTL. De N-VA van Bart De Wever zou 23% halen, ruim 10% meer dan CD&V en Vooruit. Anders en Groen flirten met de 6%. In Wallonië is de PS de grootste met 29% en ook in Brussel zijn de Waalse socialisten de grootste. Een 80-tal actievoerders heeft geprotesteerd bij de opening van het academiejaar van UGent. Ze scandeerden slogans toen de stoet met onder meer rector Petra de Sutter aan het bekende UFO-gebouw aankwam. Ze eisen het ontslag van Nathan Kofnas, een omstreden postdoctoraal onderzoeker aan de universiteit. Die beweert dat er aangeboren verschillen in intelligentie bestaan tussen rassen. Op de E34 in Turnhout is een achtervolging geëindigd op een crash. De politie heeft twee mensen opgepakt. De achtervolging begon in Berchem bij Antwerpen, maar wat daar de aanleiding voor is, blijft onduidelijk. In Turnhout botste de achtervolgde auto op een vrachtwagen. Door dat ongeval was de snelweg even volledig versperd. In Parijs zit een politieagent in de cel omdat hij een terreuraanslag zou hebben gepland. Hij had ook illegale wapens. Hij zou banden hebben met het extreemrechtse milieu. Het Franse antiterreurparket vermoedt dat hij aanvallen wou plegen tegen belangen van de Franse staat en daarvoor wapens printen met een 3D-printer. En het veldhospitaal van het Belgische BFAST-team krijgt een internationale erkenning van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die bevestigt zo dat de medische voorziening voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. En met die verificatie garandeert ons land ook dat ze binnen 24 tot 48 uur ter plaatse kunnen zijn. Het blijft droog bij 14 graden, daarna een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook geregeld kans op lichte regen bij een graad of 22. Zondag stilaan opklaringen.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet je nu toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

verkiezingen vandaag zou Vlaams Belang in Vlaanderen 27,8% van de stemmen halen. Dat blijkt uit een peiling van HLN, VTM, Le Soir en RTL. De N-VA van Bart De Wever zou 23% halen, ruim 10% meer dan CD&V en Vooruit. Anders en Groen flirten met de 6%. In Wallonië is de PS de grootste met 29% en ook in Brussel zijn de Waalse socialisten de grootste. Een 80-tal actievoerders heeft geprotesteerd bij de opening van het academiejaar van UGent. Ze scandeerden